0: het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: NFM.
1: NFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en twee keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League. Over 2 weken in Londen. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

going to dance. We're going to dance and have some fun.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als hij van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer. In het oosten en zuiden eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.

0: Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Hoor jezelf.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Autocenter van der A, ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Beide huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
7: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
6: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïnse steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijk-conferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: FM.

0: en FM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
4: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
3: Elektrodeskundigen.nl.
5: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
6: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Noordoost-Brabant.

0: Viseu.
1: Not going.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo bij je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
2: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Hardy Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
3: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
4: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
4: Het nieuws van 8 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
7: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
6: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
8: Wij weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
6: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer.
2: Hop, hop, gasten op, Flitsmeister.
1: En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Hardy Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
3: Dag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
0: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshoer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshoer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
6: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat we dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
5: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
7: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, dat is, het risico is te groot.
5: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een korte file op de A59 richting Os vanuit Den Bosch. Vanaf Nuland 3 kilometer en 5 minuten door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Het is groots. Het is bijzonder. En erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op. U kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
4: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
5: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markushauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markushauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af van Harlingen naar West-Terschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt helaas hier en daar wat langzamer. Het is niet druk onderweg. Op de meeste plekken kun je nog steeds moeiteloos doorrijden. Op de A8 een uitzondering. Zaanstad Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam 2 kilometer en een kwartier extra. En het is vroeg druk aan het worden bij de Duitse grenscontrole. Op de A12 komende vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar langzaam rijden. 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Kink MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter Van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer.
4: Hop, hop, gasten op, Flitsmeister.
3: En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet. Lost Lake Festival.
5: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
0: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Goedemorgen, ik ben Roy van den Buske. In Os moet eind mei een coalitieakkoord gepresenteerd worden. Dat is de inschatting van formateur Jack Goyaerts. De partijen VDG, CDA, D66 en VVD werken samen verder aan het coalitieakkoord. De partijen spraken de afgelopen weken al onder meer over klimaat, zorg, onderwijs en economie. De komende tijd volgen nog gesprekken over andere onderwerpen. De vier partijen hebben samen een meerderheid in de gemeenteraad en zeggen vertrouwen te hebben in een akkoord. Een 27-jarige motorrijder is zijn rijbewijs kwijtgeraakt. De man reed op de Wildse Dijk bij Marekessel maar liefst 194 km per uur. Volgens de politie kwam hij met veel lawaai en een knie aan de grond voorbijgereden. Even later werd hij in de bebouwde kom opnieuw betrapt met 121 km per uur, waar 50 is toegestaan. Het rijbewijs is direct ingenomen en de zaak ligt nu bij het Openbaar Ministerie. En Sportpark Parkzicht in Uden is begin juni gastheer van een internationaal jeugdvoetbaltoernooi. De nationale vrouwenteams onder de 16 van Nederland, Denemarken en Noorwegen spelen dan tegen elkaar. De wedstrijden worden verspreid over 3 dagen afgewerkt bij UDI-19. Volgens de organisatie draait het toernooi vooral om de ontwikkeling en de ervaring voor de jonge talenten. En dan nog het weer. Het wordt vrijdag een vrij koude dag met 12 graden als maximum temperatuur. In de ochtend is de zon nog wel te zien, maar in de middag zijn er vooral buien. Dit was het DTV Nieuws op MFM Brabant. Meer online en via de app.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A1 Apeldoorn-Amsterdam ter hoogte van Hoevelaken. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is 10 minuten. De file begint bij Barneveld. Verder is het druk op de A15 Rotterdam-Gorkum, tussen Papendrecht en Gorkum zelf, 10 kilometer en ongeveer een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer.
3: Hop, hop, gasten op, flitsmeister.
2: En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
4: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
0: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszoor. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markeszoor gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens de Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. De Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een lange file op de A1, Apeldoorn-Amsterdam, voor Hoevelaken een uur extra. 7 kilometer door een ongeluk. De weg zelf is dicht, maar je kunt er langs over de vluchtstrook. Omrijden is een beter idee. Dat kan via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Verder hier en daar iets van file. Op de meeste plekken valt het al mee. Wel de Duitse grenscontrole, de A7 en de A12. In beide gevallen 10 minuten voordat je de grens over kunt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Runstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
2: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemorgen, ik ben Roy van den Buske. In Os moet eind mei een coalitieakkoord gepresenteerd worden. Dat is de inschatting van formateur Jack Goyaerts. De partijen VDG, CDA, D66 en VVD werken samen verder aan het coalitieakkoord. De partijen spraken de afgelopen weken al onder meer over klimaat, zorg, onderwijs en economie. De komende tijd volgen nog gesprekken over andere onderwerpen. De 4 partijen hebben samen een meerderheid in de gemeenteraad en zeggen vertrouwen te hebben in een akkoord. Een 27-jarige motorrijder is zijn rijbewijs kwijtgeraakt. De man reed op de Wildse Dijk bij Marekessel maar liefst 194 km per uur. Volgens de politie kwam hij met veel lawaai en een knie aan de grond voorbijgereden. Even later werd hij in de bebouwde kom opnieuw betrapt met 121 km per uur, waar 50 is toegestaan. Het rijbewijs is direct ingenomen en de zaak ligt nu bij het Openbaar Ministerie. En Sportpark Parkzicht in Uden is begin juni gastheer van een internationaal jeugdvoetbaltoernooi. De nationale vrouwenteams onder de 16 van Nederland, Denemarken en Noorwegen spelen dan tegen elkaar. De wedstrijden worden verspreid over 3 dagen afgewerkt bij UD19. Volgens de organisatie draait het toernooi vooral om de ontwikkeling en de ervaring voor de jonge talenten. En dan nog het weer. Het wordt vrijdag een vrij koude dag met 12 graden als maximum temperatuur. In de ochtend is de zon nog wel te zien, maar in de middag zijn er vooral buien. Dit was het DTV Nieuws op MFM Brabant. Meer online en via de app.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt langzaamaan drukker onderweg, maar gelukkig valt het nog mee qua files. Behalve dan als er een ongeluk gebeurt, zoals op de A1 Apeldoorn-Amsterdam het geval. Bij Hoevelaken is de weg helemaal dicht. Je kunt er wel langs over de vluchtstrook. De vertraging is een uur. Je kunt beter omrijden via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Verder drukte voor de Duitse grenscontrole op bijvoorbeeld de A7 en de A12. In beide gevallen een kwartier vertraging. En tot slot ook een ongeluk in Brabant op de A59 naar Den Bosch. Tussen Dussen en Drunen 3 kilometer en een kwartier. Je moet het daar zonder de linker rijstrook doen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
3: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
2: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
0: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
0: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 12 uur.
7: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markensoor. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markensoor vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat 2 moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn 2 toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt langzaamaan drukker onderweg, maar er zijn ook helaas een paar bijzonderheden bijgekomen. Allereerst de A1 richting Amsterdam, bij Hoevelaken een ongeluk. De weg zelf is dicht, u kunt er wel langs over de vluchtstrook, maar eerst een uur in de file staan. Omrijden kan via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Waarschijnlijk duurt het nog tot 1 uur vanmiddag. Verder goed nieuws over het ongeluk bij knooppunt Batadorp bij Eindhoven op de A2, vanuit Maastricht komende. Vanaf knooppunt Leenderheide nog wel een file van 30 minuten, maar die kan gaan oplossen, want de weg is weer vrij. dan de A59 naar Den Bosch. Tussen Dussen en Drunen nog 50 minuten in de file. Er staat een rijstrook is daar dicht. Komt er een ongeluk. Omrijden kan via Gorkum over de A27, de A15 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
1: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet. Lost Lake Festival.
4: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. De partijen VDG, CDA, D66 en VVD werken verder aan het coalitieakkoord voor de gemeente Os. Volgens formateur Jacques Gooiaerts moet het akkoord eind mei gepresenteerd worden. De partijen spraken afgelopen week al over onder meer klimaat, zorg, onderwijs en economie. De komende tijd volgen nog gesprekken over andere onderwerpen. De vier partijen hebben samen een meerderheid in de gemeenteraad en zeggen vertrouwen te hebben in een akkoord. Een 27-jarige motorrijder is zijn rijbewijs kwijtgeraakt. De man reed op de Wildse Dijk bij Marekessel maar liefst 194 km per uur. Volgens de politie kwam hij met veel lawaai en een knie aan de grond voorbijgereden. Even later werd hij in de bebouwde kom opnieuw betrapt met 121 km per uur, waar 50 is toegestaan. Het rijbewijs is direct ingenomen en de zaak ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Sportpark Parkzicht in Uden is begin juni gastheer van een internationaal jeugdvoetbaltoernooi. De nationale vrouwenteams onder 16 van Nederland, Denemarken en Noorwegen spelen daar tegen elkaar. De wedstrijden worden verspreid over 3 dagen afgewerkt bij UD19. Volgens de organisatie draait het toernooi vooral om de ontwikkeling en ervaring voor jong talent. Dan nog het weer. Vandaag wolkenvelden met kans op een bui. Het wordt 12 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat het nog steeds stil tussen Voorthuizen en Hoevelaak over 6 kilometer. Veel vertraging. Verkeer moet dan ook via de vluchtstrook naar een ongeluk. Verkeer richting Amersfoort kan maar beter omrijden via Ede en Utrecht, via de A30 en de A12. Duurt waarschijnlijk tot 2 uur vanmiddag. Grenscontrole zorgt voor een kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem tussen Zevenaar en de Duitse grens, 6 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant.

0: Live MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
4: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
5: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
6: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
7: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat de inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Marcus Sauer over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Marcus Sauer had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. Burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
2: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. De partijen VDG, CDA, D66 en VVD werken verder aan het coalitieakkoord voor de gemeente Os. Volgens formateur Jacques Gooyaert moet het akkoord eind mei gepresenteerd worden. De partijen spraken afgelopen week al over onder meer klimaat, zorg, onderwijs en economie. De komende tijd volgen nog gesprekken over andere onderwerpen. De 4 partijen hebben samen een meerderheid in de gemeenteraad en zeggen vertrouwen te hebben in een akkoord. Een 27-jarige motorrijder is zijn rijbewijs kwijtgeraakt. De man reed op de Wildse Dijk bij Marekessel maar liefst 194 km per uur. Volgens de politie kwam hij met veel lawaai en een knie aan de grond voorbijgereden. Even later werd hij in de bebouwde kom opnieuw betrapt met 121 km per uur, waar 50 is toegestaan. Het rijbewijs is direct ingenomen en de zaak ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Sportpark Parkzicht in Uden is begin juni gastheer van een internationaal jeugdvoetbaltoernooi. De nationale vrouwenteams onder 16 van Nederland, Denemarken en Noorwegen spelen daar tegen elkaar. De wedstrijden worden verspreid over 3 dagen afgewerkt bij UD19. Volgens de organisatie draait het toernooi vooral om de ontwikkeling en ervaring voor jong talent. Dan nog het weer, vandaag wolkenvelden met kans op een bui. Het wordt 12 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Enkele korte files staan er vandaag. Een paar uitschieters op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam was de vertraging heel groot. Bij Hoevelaken door een ongeluk. De weg is weer vrij en de vertraging is nog een kwartier. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging tussen Zevenaar en Duitsland. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Knoopend Paulgraven en Ravenstein. 6 kilometer file, een half uur extra reistijd. En een half uur op de A76 Geleen-Duitse grens tussen Knoopend Kundenberg en de grens 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant.

0: is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
4: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
3: Elektrodeskundigen.nl.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
6: Het is groots. Het is bijzonder. En erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
2: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
1: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 2 uur.
7: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Dieperink in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Dieperink zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week 10 doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haiti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. De kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land tot buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: FM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet. Lost Lake Festival.
3: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
0: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
4: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. De partijen VDG, CDA, D66 en VVD werken verder aan het coalitieakkoord voor de gemeente Os. Volgens formateur Jacques Gooijaerts moet het akkoord eind mei gepresenteerd worden. De partijen spraken afgelopen week al over onder meer klimaat, zorg, onderwijs en economie. De komende tijd volgen nog gesprekken over andere onderwerpen. De vier partijen hebben samen een meerderheid in de gemeenteraad en zeggen vertrouwen te hebben in een akkoord. Een 27-jarige motorrijder is zijn rijbewijs kwijtgeraakt. De man reed op de Wildse Dijk bij Marekessel maar liefst 194 km per uur. Volgens de politie kwam hij met veel lawaai en een knie aan de grond voorbijgereden. Even later werd hij in de bebouwde kom opnieuw betrapt met 121 km per uur, waar 50 is toegestaan. Het rijbewijs is direct ingenomen en de zaak ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Sportpark Parkzicht in Uden is begin juni gastheer van een internationaal jeugdvoetbaltoernooi. De nationale vrouwenteams onder 16 van Nederland, Denemarken en Noorwegen spelen daar tegen elkaar. De wedstrijden worden verspreid over 3 dagen afgewerkt bij UD19. Volgens de organisatie draait het toernooi vooral om de ontwikkeling en ervaring voor jong talent. Dan nog het weer, vandaag wolkenvelden met kans op een bui. Het wordt 12 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
5: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
6: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
7: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De 2 vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters: Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Voor het knooppunt Grijshoord heb je 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Ook 10 minuten extra ben je kwijt op de A13 naar Den Haag. Naar Rotterdam moet ik zeggen. Bij Delft 10 minuten extra dus. Op de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
5: NFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
4: Dag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd betraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. De partijen VDG, CDA, D66 en VVD werken verder aan het coalitieakkoord voor de gemeente Os. Volgens formateur Jacques Gooijaerts moet het akkoord eind mei gepresenteerd worden. De partijen spraken afgelopen week al over onder meer klimaat, zorg, onderwijs en economie. De komende tijd volgen nog gesprekken over andere onderwerpen. De vier partijen hebben samen een meerderheid in de gemeenteraad en zeggen vertrouwen te hebben in een akkoord. Een 27-jarige motorrijder is zijn rijbewijs kwijtgeraakt. De man reed op de Wildse Dijk bij Marekessel maar liefst 194 km per uur. Volgens de politie kwam hij met veel lawaai en een knie aan de grond voorbijgereden. Even later werd hij in de bebouwde kom opnieuw betrapt met 121 km per uur, waar 50 is toegestaan. Het rijbewijs is direct ingenomen en de zaak ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Sportpark Parkzicht in Uden is begin juni gastheer van een internationaal jeugdvoetbaltoernooi. De nationale vrouwenteams onder 16 van Nederland, Denemarken en Noorwegen spelen daar tegen elkaar. De wedstrijden worden verspreid over 3 dagen afgewerkt bij UD19. Volgens de organisatie draait het toernooi vooral om de ontwikkeling en ervaring voor jong talent. Dan nog het weer, vandaag wolkenvelden met kans op een bui. Het wordt 12 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
6: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging. Er staat 7 kilometer voor het knooppunt Prins Klausplein. Dat komt door een ongeluk op de A4 bij knooppunt Prins Klausplein. Dan de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Leerdam en Geldermalsen. Een half uur vertraging door een ongeluk. Hier wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht Centrum heb je een kwartier vertraging. En de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette 4 kilometer. De vertraging is 25 minuten. De weg is weer vrij na een ongeluk daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

at her mama, she got it sticking in the cameraman. Look at her.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs, Prior van Milstraat in Uden.
4: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag met Gio en Harry Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
5: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
5: Het nieuws van 4 uur.
6: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuitens: Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dennis Mooij van de ANWB. Er is een flink ongeluk gebeurd op de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen. Tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen staat 6 kilometer. De vertraging is 40 minuten. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. 20 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En de A27 Almere-Gorkum doe je er 10 minuten langer over. Tussen Utrecht-Noord en Knooppunt Lunetten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
5: MFM.

lekker hoor. Texas en Inner Smile op MFM. Het is bijna 10 minuten over 4. We zijn live vanaf Lost Lake Festival. Deze laatste editie van het Lost Lake Festival gaan we straks nog even over praten met de organisatie Cor. En je gaat alles meekrijgen vanaf het terrein hier. Er zijn meerdere stages. We hebben alle lijntjes gelegd, alle kabeltjes liggen er. En het wordt één groot feest. En je hoeft niks te missen als je naar MFM blijft luisteren. Check de frequenties even op mfmbrabant.nl. En tussendoor draaien we nog even wat muziek. Er komt ook een leuke band battle trouwens. Ga ik soms ook meer over vertellen. En een deel van de line-up hoor je zo naar Bronski Beat. Dit is Small Town Boy op MFM.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All live vanaf het Los Lake Festival hier in Os. En je bent er live bij. We gaan straks ook lekker naar podia schakelen. We gaan straks de line-up even doornemen. En naast mij staat Mark van Leest.
1: Maar
0: daar ben je dan.
1: Ja, ja. Heeft even mogen duren.
0: Het heeft eventjes mogen duren.
1: Ja, ja. Dikker het terrein rond voor een potje 1, 2, 3 lijm, was het? Ja.
0: Het was er.
1: Ja. Hey, daar weet je, altijd een beetje improviseren op zo'n festival is leuk.
0: Ja, waar kijk je het meeste naar uit vandaag?
1: Nou ja, ik moet zelf ook nog even het een en ander op het podium doen. Ik mag wat tussen de beentjes, zeg maar, die we hier aan de zijkant hebben, mag ik wat gaan draaien. Dus dat is wel leuk sowieso.
0: Ja.
1: En dan hoop ik toch wel iets mee te maken. Vanavond van volgens mij, Baby Blue, volgens mij.
0: Okay.
1: Dat vind ik wel leuk. Dat is de band waar Fleming ooit de hoofdman van was, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: En wat hebben we er meer? DJ, nou ja, ben even kwijt. Sorry, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik had twee namen waarvan ik dacht, nou ja, dat,
0: daar wil ik wel even voor blijven.
1: Daar wil ik nog even voor blijven, ja. Ja,
0: lekker. We zijn de hele dag live tot middernacht. Straks ook nog Rutger en Niels. En Niels hier,
1: jawel,
0: superleuk.
1: Jawel.
0: Die hoor je normaal tussen 6 en 8, volgens mij uit mijn hoofd.
1: Ja, dat is een bus.
0: Maar die hoor je gewoon straks de hele tijd tussendoor. En hartstikke leuk, zijn op het terrein gesignaleerd. En je hoeft niks te missen als je blijft luisteren naar MFM. Drijven ondertussen even de Red Hot Chili Peppers en Snow. Dit is MFM live vanaf Lost Lake Festival.

0: Hot Chili Peppers op MFM Brabant. Live vanaf het Lost Lake Festival. Zometeen muziek onderweg van Kaiko, ook Fleetwood Mac. En we gaan even schakelen naar de Legend en Queen's podium. Hou hem aan.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Hardy Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
1: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Bij een tankstation langs de A50 bij Schaik is vrijdagmiddag een vrouw overreden door een vrachtwagen. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het slachtoffer is een oudere vrouw. Ze is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar was nog wel aanspreekbaar. De alarmdiensten werden vrijdagmiddag rond 1:15 opgeroepen. Naast ambulances, brandweer en de politie werd ook een traumahelikopter ingeschakeld. Bij het tankstation werden schermen geplaatst. De omgeving van het tankstation werd afgezet. Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd. Stichting Os & Partners gaat op 19 mei officieel van start in het Warenhuis in Os. Het is een gebiedsmarketingorganisatie waarin ondernemers, organisaties als het Toeristisch Informatiecentrum en instellingen op het gebied van recreatie, toerisme, cultuur en vrije tijd de krachten bundelen. Het doel is om de lokale economie een boost te geven door Os en alle dorpen en stadjes in de gemeente op de kaart te zetten als dé plek om te bezoeken en te recreëren. Agrariërs in de gemeente Benhezen mogen onderling vrijwillig stukken grond gaan ruilen. De bedrijven kunnen daardoor makkelijker gaan werken en kosten besparen, zo is het idee. Bij vrijwillige kavelruil ruilen minimaal 3 eigenaren grond met elkaar en in een overeenkomst wordt dan vastgelegd wie welke grond krijgt. Volgens de gemeente moet dat meerdere voordelen opleveren. De percelen worden slimmer verdeeld, zodat landbouwbedrijven beter kunnen werken. Ook worden de bedrijven daardoor beter voorbereid op de toekomst. Het weer, morgen af en toe zon en kans op buien. Het wordt 13 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
0: Dankjewel Frank. Dan de ANWB Verkeersinformatie. 1 melding op dit moment. Op de A15 Gorkum Nijmegen, afrit Leerdam en Geldermalsen. Heb je 23 minuten vertraging. Komt door een ongeluk. En je wordt via de vluchtstrook geleid. Zijn 2 rijstroken dicht.
3: Noordoost-Brabant.

0: Zo, er zit wel behoorlijk wat ruis, want Bad Reputation is nu op de Legends and Queens podium aan het spelen. Ik kan ook wel een stukje normaal laten horen, misschien is dat wel fijn. We staan hier nog steeds vanaf Lost Lake Festival natuurlijk.
1: Een hele bijzondere editie, want het is de laatste editie van dit festival. Dat hebben ze ook maar een paar dagen geleden te horen gekregen eigenlijk. Maar gelukkig is de stemming op het festival er niet minder om. Dat scheelt.
0: Ik denk dat we beter maar snel weer naar muziek kunnen gaan luisteren. Aangezien er niet zoveel van ons te horen komt op dit moment. Hier zijn Justin, Just Let Turn Off The Lights bij MFM Brabant.

0: Wow. Ik stik er de hele tijd nog van. Maar dat was Iggy Pop met Candy bij MFM Brabant. We hebben nu Niels die op het festivalterrein loopt. Hallo Niels.
1: Zeker. Hallo Rutger. Hoi. Ik ga even... Ik zie iemand... sorry meneer, mag ik wat vragen? Hoi. Ik zie dat u een jas aan heeft van Rockabilly Os. Ja, bent u een raadje van deze band?
2: Nee, niet echt.
1: U bent gewoon fan van Rockabilly.
2: Precies.
1: Dan bent u wel op plek.
2: Ja, dat wel.
1: Ja. Rockabilly fans heel veel aanwezig. En net te vroeg, moet ik zeggen, met de vissen.
0: Ja, ik ga dit onderkappen. Het is niet helemaal het Chinees bereik waar we op gehoopt hadden. maar dat is voor de volgende keer weer een taak.
3: Voor jezelf.
4: MFM.

0: Benson Boone, The Gift That Keeps On Giving, hoorde je bij MFM Brabant. Komend uur zijn wij weer terug. Toch, Niels?
1: Vanaf het Lost Lake Festival, waar je nog steeds wat rockabilly hier op de achtergrond hoort. Mensen gaan helemaal los. Ja, zometeen is het 5 uur, dan komt iedereen er ook aan van zijn werk. Dus dan gaat het ook wat drukker worden hier.
0: Helemaal goed.
1: Tot zo.
2: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
5: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag met Gio en Harry Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
2: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl. Kies voor van der
3: A. Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
2: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 5 uur.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn 2 tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu 2 jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De 2 werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boxmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf, omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De 2 vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6... blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van 1 van de 2 vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vanwege het lange hemelvaartsweekend is er geen sprake van een echte vrijdagavondspits. Er staat net geen 90 kilometer file. Op de A4 richting Amsterdam heb je 10 minuten vertraging tussen knooppunt Diepenburg en Zoeterwoudendorp. Komt er een ongeluk eerder vanmiddag, de weg is weer vrij. A15 van Gorkum naar Nijmegen bij Geldermalsen, 20 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum, een kwartier extra door bergingswerk. De rechte rijstrook is weer dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

Dat was Temple City met Self Aware bij MFM Brabant. We zijn nu aan het genieten van Bad Reputation op het Legends & Queens podium. Maar op de mainstage staat Killers te draaien. Daar gaan we ook even een stukje naar luisteren nu.

0: Ja, hij is flink house-hitjes aan het draaien.
1: Dat doet hij goed. En als je dan ziet wie er allemaal daar staan voor het hoofdpodium. Ja, het is pas net begonnen. Dus er staan nu 4 mensen. Dat is zijn hele publiek. En dat hij dan toch met zulke toewijding dit doet. Respect. Niks meer dan respect.
0: Laten we nog even 10 seconden luisteren. Wauw.

Coolio bij MFM Brabant. En Gangsta Paradise. Precies. Ondertussen 4:15. Vrijdagmiddag. Hemelvaart ook nog eens. En we staan hier live vanuit het Lost Lake Festival. Waar, hoe heet die band ook alweer die daar staat? Ik ben het helemaal vergeten. Op het Legends and Queens podium. Daar staan al de hele tijd bandjes op te treden. Bad Reputation is op dit moment bezig. Ik ben wel benieuwd. Ze zijn net met een nieuw nummer begonnen. Hoe klinkt dat dan?

0: applausje voor Bad Reputation op het Legends & Queens podium. Deze week festival. Toch best aardig.
1: Werkt het?
2: Ja, okay, ik hoor je toch wel.
0: Okay. Gek allemaal. Zelfs voor een festivalstadion.
1: Ik vind het echt heel erg leuk.
0: Ja, eigenlijk wel. Ondertussen begon het ook een beetje te regenen net.
1: Dat is onmogelijk.
0: Daar schrok ik ook een beetje van, ja. Maar ondertussen, het lijkt weer gestopt te zijn te regenen. Maar ja, ondertussen wordt het steeds drukker hier op Lost Lake Festival. Gaan we nog even luisteren naar Bad Reputation.

0: een onze klassieker was dit. Laat ze maar komen, godverdomme. Van Bad Reputation.
1: Een cover op Papa Pudding natuurlijk.
0: Ja, en een anarchistisch lied, als ik het zo mag zeggen.
1: Ja.
0: Zometeen meer MFM vanaf het Lost Lake Festival. Mijn naam is Jody Kang.

0: Mr. Props. Zoals je misschien hoort, er is wat herrie om ons heen te horen. We staan namelijk live op Lost Lake Festival. De hele avond nog. Ondertussen is het kleine podium Disco Ponies ook overgegaan. Next Identity staat daar te draaien. En doet hij goed. En ondertussen op Legends and Queens, Face DJ Mark voor feesten en partijen. Doet hij goed.
1: Hij heeft net al wijze woorden gesproken, moet ik zeggen. Hij kwam net met krachtige aankondigingswoorden. Ik ben Mark.
0: Als dat de rest van de avond zo doorgaat, dan komt het helemaal goed. Zometeen meer MFM vanaf het Lost Lake Festival.
2: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen. Elektrodeskundige.nl.
3: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
5: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs, Prior van Milstraat in Uden.
6: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Bergen. Boek nu.
2: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
7: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Bij een tankstation langs de A50 bij Schaik is vrijdagmiddag een vrouw overreden door een vrachtwagen. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het slachtoffer is een oudere vrouw. Ze is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar was nog wel aanspreekbaar. De alarmdiensten werden vrijdagmiddag rond 1:15 opgeroepen. Naast ambulances, brandweer en de politie werd ook een traumahelikopter ingeschakeld. Bij het tankstation werden schermen geplaatst. De omgeving van het tankstation werd afgezet. Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd. Stichting Os & Partners gaat op 19 mei officieel van start in het Warenhuis in Os. Het is een gebiedsmarketingorganisatie waarin ondernemers, organisaties als het Toeristisch Informatiecentrum en instellingen op het gebied van recreatie, toerisme, cultuur en vrije tijd de krachten bundelen. Het doel is om de lokale economie een boost te geven door Os en alle dorpen en stadjes in de gemeente op de kaart te zetten als dé plek om te bezoeken en te recreëren. Agrariërs in de gemeente Benhezen mogen onderling vrijwillig stukken grond gaan ruilen. De bedrijven kunnen daardoor makkelijker gaan werken en kosten besparen, zo is het idee. Bij vrijwillige kavelruil ruilen minimaal 3 eigenaren grond met elkaar en in een overeenkomst wordt dan vastgelegd wie welke grond krijgt. Volgens de gemeente moet dat meerdere voordelen opleveren. De percelen worden slimmer verdeeld, zodat landbouwbedrijven beter kunnen werken. Ook worden de bedrijven daardoor beter voorbereid op de toekomst. Het weer, morgen af en toe zon en kans op buien. Het wordt 13 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 70 kilometer verspreid over het land. Van een vrijdagavondspits is door het lange weekend geen sprake. Op de A5 richting Amsterdam heb je nu 10 minuten vertraging voor de aansluiting met de A10 bij Westpoort. Komt door een auto met pech. A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Leerdam en Geldermalsen. Een kwartier vertraging door een ongeluk. Er zijn daar twee rijstroken dicht. En de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Noordoost-Brabant

0: Trokken naar Keks, hart en ziel bij MFM Brabant. Ondertussen is het een beetje aan het regenen ineens. Ik moet zeggen, net scheen de zon, toen was ik echt hoopvol, stond ik erin.
1: Er komt een megabui aan.
0: Er komt een megabui aan. En waar moeten we dan aan denken bij een megabui?
1: Een bui, en die is werelds groot.
0: Ja. Okay. Ik denk dat ik het een beetje snap. Ja, het wordt steeds drukker hier op het terrein. Mensen hebben geen poncho's mee of zo.
1: Nee.
0: Dat is wel vervelend. Wij hebben ze ook niet bij. We kunnen ze ook niet gaan uitdelen of zo.
1: Hemelvaart en Jezus had ook geen poncho aan.
0: Nee, klopt. Dus we zijn allemaal een beetje solidair met Jezus op dit moment. Mooi.
2: Ik heb een hele grote tip voor als je nog het festival opgaat vandaag. En als je heel veel geld wil verdienen. Je moet gewoon heel veel poncho's mee naar binnen sprokkelen. En dan hier op het festival verkopen voor een muntje per stuk. Ik denk dat je dan echt een gratis festival gaat hebben.
1: Een hele avond suiker.
2: Ja,
0: een hele avond gratis suiker. Dankjewel voor de tip, terug.
2: Je kan ook 1 uurtje radio hier komen maken. Dat is ook het jouw.
1: 5 uur. Ja. 5 uur.

0: knap.
1: Bizar hoe een nummer van, nou ja, het is toch meer dan 10 jaar geleden volgens mij, nu ineens in de hitlijsten kan staan. Ja.
2: Hij stond op Coachella een tijdje geleden en ik ben heel erg benieuwd of hij vandaag ook nog op Los Lake komt te staan.
1: Ik verwacht hem eigenlijk wel. Ik zag hem in de backstage stand zitten, daar zat hij lekker broodje frikandel te eten.
2: Ja, dat komt helemaal goed. Ik denk het wel, hij heeft echt wel veel bier bij de backstage lopen tappen.
1: Ja, dat klopt.
2: Vind ik wel echt insane.
1: Ja, dat is heel raar, maar goed. Ja. Dat gaan we allemaal zien, surprise guest, heel leuk. We staan nog steeds live op het Los Lake Festival inderdaad, waar de volgende band al op het Legends & Queens podium zich klaar staat te maken. Coincidental komt daar zo meteen aan. Daar gaan we ongetwijfeld wat van laten horen. Ja, Rutger.
2: Waar wil je naartoe?
1: Ik wil even een sfeerimpressie eigenlijk. Ik wil even weten hoe de sfeer hier is. Jij hebt net even over het terrein rondgelopen.
2: Ja, zeker.
1: Hebben de mensen er op zijn minst een beetje zin in?
2: De mensen die er zijn wel, maar het is nog best wel een beetje aan het opkomen. En het weer moet zich nog een beetje laten bewijzen.
1: Ja, we hadden net weerman Patrick in de studio. En die weet dat allemaal.
3: Otmon. Nee, kijk, het is altijd zo geweest, ook bij de voorganger van het Los Lake Festival, dat de mensen eigenlijk pas aan het einde van de middag lekker komen binnendruppelen.
2: Ja.
3: En ze denken natuurlijk ook, hé, ik zie de weerapp op mijn telefoon en buienradar.nl. Dan zien ze natuurlijk een enorme bui aankomen. Ze die wachten we wel even af. Ja, daarna gaan we. En als er twee mensen gaan, zet als schapen, weet je wel. Eén schaap over de dam, dan volgt de rest. Dus ja, het is gewoon afwachten, maar het wordt wel erg leuk, gezellig. Dus kijk uit naar je broer straks. Nee, niet jouw broer, ik weet niet of je een broer hebt, maar...
4: Komt jouw broer?
1: Moet jouw broer hier optreden? Nee. Dat meen je niet, man.
2: Wat leuk!
3: Ja, jullie gaan straks om 8 uur alweer naar huis. You're lost.
1: Ja, dan gaan wij dat misschien niet meemaken.
2: Ja, misschien wel, misschien niet.
3: Hebben jullie een vrouw of een man thuis of zo die op jullie zit te wachten?
1: Wat
3: is dit?
1: Er zit wel een vrouw op mij te wachten, ja.
3: Oh.
1: Ja, dus dat is wel...
3: Zeg maar dat ze de aardappeltjes even langzamer...
1: Ja, of ze komt hier naartoe.
3: Ik krijg er wel een bandje voor haar.
2: Hij heeft het echt wel gewoon over zijn moeder, hè. Dus gewoon even appen van... Mam, ik kom even iets later.
1: Zo'n lieve vrouw.
2: Ja.

0: is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Door de communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Hardy Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.

0: muziek en jouw nieuws. Het nieuws van 6 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis Vuitton. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dennis Mooi van de ANWB. Er staat nog zo'n 50 kilometer file verspreid over het land. Op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam heb je nu veruit de meeste vertraging. Tussen Numansdorp en Barendrecht staat 7 kilometer. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een uur. Verkeer vanuit het westen van Brabant naar Rotterdam kiest het beste de route over de Moerdijkbrug en langs Dordrecht. Dat is onder andere over de A16. In het zuiden van Limburg viel op de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

0: Leemismaal was dat bij MFM Brabant. We moeten eigenlijk even naar die mainstage gaan. Want we waren net even stiekem aan het luisteren. En dat, daar gebeuren toch dingen?
1: Daar gebeurt het. De hits van je leven.
0: Daar gebeurt het. Laten we even gaan luisteren naar de hits van ons leven. Nou, dat zijn ze hoor.

0: Ronald van Helden staat dan nu. En is een lekkere UK Garage set aan het draaien, zo te horen.
1: Gewoon dat verhelden is ook wel leuk. Dat is gewoon een lokale held eigenlijk hier, hè? Komt uit Os.
2: Kennen jullie hem ook toevallig of niet?
1: Ik ken hem niet persoonlijk, moet ik zeggen. Ik heb net
2: heb je wel als een platen
1: gehoord? Ik heb wel als een platen.
2: Oh, dat is goed.
1: En ik heb als een wijn. Want dat is dus ook nog een ding met hem. Ja. Hij maakt wijn en hij verkoopt wijn.
2: Oh.
1: Dus naast dat hij DJ is, rijinstructeur volgens mij ook nog, is hij ooit geweest.
2: Rijinstructeur? Ja?
1: Verkoopt hij ook nog eens wijn.
2: Oh my
1: god. En dan staat hij nu gewoon lekker te draaien.
2: Hey, houden jullie van een wijntje?
1: Heerlijk. Ik vind het ook wel lekker, ja.
2: Wat is je favoriete wijn? Malbec? Chardonnay, rood, wit.
0: Ik vind een lekker rozeetje. Ik hou van Pinot Grigio rosé.
2: Oh, Pinot Grigio rosé, dat is lekker, man.
0: Ja, die vind ik wel lekker.
2: In Spanje moet je een ijsblokje erin, hoor.
1: Dat zouden ze hier weer niet verkopen, die Pinot Grigio rosé. Dat is dan weer een gemiste kans.

0: Bij MFM Brabant, live vanuit het Lost Lake Festival.
1: Lost Lake heeft dus dezelfde afkorting als Lowlands.
0: LL. Is het ook een LL-festival.
1: Is dat een voorteken?
0: Dat hebben ze expres gedaan, dat kan niet anders.
1: Ik hoop niet voor ze dat het een voorteken is geweest voor de kaartverkoop.
0: Nee, als ik het zo zie, dat valt behoorlijk mee. Dat gaat goed. Ja. Dat is deze editie heel goed gegaan.

0: doet hij toch goed.
1: Onze Ronald.
0: Onze Ronald. Uit ons Ronald! Die staat lekker te draaien. Zometeen op de mainstage Hak op de Tak. Jeffrey Heesen komt er nog aan, een Caféhouser. Maar natuurlijk, om 10 uur, rond die tijd, je broer. Daar is het wel om te doen.
2: Hij had in 2016 ongeveer een hit. En sindsdien heb ik niet veel van gehoord, maar hij heeft nu zo'n nummer op een Flitsmeister, toch?
0: Ja, ja, hop, hop, gast erop, Flitsmeister, ja.
2: Ja.
0: Nou, dat gaat live denk ik ook wel helemaal los straks. Komt allemaal goed. Dus er loopt het terrein steeds voller hier. Ja, en wat je bij ons op de achtergrond hoort, want onze tent die zit tegenover de Legends and Queen stage, dat is coincidental. En, nou ja, dat gaat ook wel lekker. Yeah.

0: Leuk detail. Er staat nu ook een vrouw met een tamboerijn op het podium. Dat heb ik altijd al willen doen, tamboerijn spelen.
1: Dus er zijn een zevenkoppige band, dus op een gegeven moment zijn de instrumenten volgens mij een beetje op die er nog verdeeld kunnen worden.
0: Er zit Jeffrey die doet drums en Bart die doet gitaar en op een gegeven moment...
1: Oh nee, Aniek moet nog iets doen.
0: Vergeten.
1: Oh, geef haar die tamboerijn dan maar, weet je.
0: Nou, en ze is er wel goed in tamboerijn spelen. dat moet je
1: dan kan
0: jij
1: die weggeven. Ja.
0: Dat is inderdaad waar. Zometeen meer MFM Brabant vanuit het Lost Lake Festival. Maar eerst Offenbach, dit is Miles Away.

0: Mick Jagger, Peter Tosh, Don't Look Back bij MFM Brabant. Waar wij, zoals je misschien hoort, live vanuit het Lost Lake Festival uitzenden.
1: Je hoort het misschien wel, ja.
0: Je hoort het misschien wel. Zometeen nog veel meer daarvan uit. Coincidental is nu aan het optreden. Klinkt goed. Zometeen hoor je daar meer van.
1: Zometeen begint hak op de tak ook op de main stage. En Dani op de stage genaamd Disco Ponies.
0: Disco, ik vind dat een hele leuke naam voor een podium.
1: Ja, ik
0: de
1: ook
0: Disco
1: zeker.
0: Ponies.
1: Ja.
0: Ook leuk. Nou, dat zometeen allemaal op MFM.
2: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
3: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
4: Het is groots. Het is bijzonder. En erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
6: Zien we jou aan de start van een 2-uursrace? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
7: Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Noordoost

0: het kraakt zelfs nog een beetje, hoor. Dit Mark, ja, Patricia McNeil.
1: Ja, zo oud is die inmiddels, hè?
0: Is het familie van Mout en McNeil?
1: Nee.
2: Dat is wel heel oud, hè?
1: Nee, ja, die Willem die heeft van alles geproduceerd, maar dit niet, volgens mij, nee.
0: Ja. MFM live vanaf het Los Lake Festival. Gezellig Mark van Lees tegenover me. Ik heb helaas je naam jingle niet klaar staan. Het spijt me zeer.
1: Mark van Lees. Ja, daar ben ik op zich wel weer blij mee, hoor.
0: Ja, ben je er blij mee?
1: Ja.
0: Oh nee,
1: ja.
0: Vooruit. Hé, wat heb je tot nu toe allemaal gespot?
1: Nou ja, gespot van alles. Heel veel bekenden natuurlijk, want het is echt wel een beetje feest van erkenning.
0: Ja.
1: Iedereen die je denkt, oh, kijk jij en jij. Van de buren, zeg maar. Maar tot verre vrienden van ooit. Ja, dat is best grappig om te zien. Ja, heel heerlijk. En net al een paar leuke bandjes gehad natuurlijk. Dat Coincidental, dat vond ik, wat hier nou staat te spelen, zeg maar, vind ik erg leuk.
0: Erg leuk.
1: Maar even los van de genre, Bad Reputation, dat was ook wel
0: Bad Reputation vond ik ook erg goed.
1: Ja hoor. Ja. Ik heb begrepen dat jij in de jury zit.
0: Ik zit in de jury en we mogen dus straks bekendmaken wie er vandoor gaat tijdens de Band Battle. Andersom. Ja. Er kan namelijk een band 2000 euro winnen. Hoe vet is dat?
1: Dat is nog even een beetje meer dan zomaar gewoon, hè?
0: Nou ja, zomaar gewoon. Het is een megaprijs natuurlijk.
1: Dacht ik ook, ja.
0: Zo, je zou het maar winnen. Dus vanavond volgens mij uit mijn hoofd, wat ik van de organisatie heb gehoord, rond een uurtje of 9:30 gaan we dat bekendmaken, wie dan wint.
1: Inderdaad, rond een uur of 10. En daarna komt ook meteen dat Baby Blue, waar ik een beetje nieuwsgierig naar was.
0: Maar wat voor bandje is dat dan?
1: Nou, het is gewoon een coverband. Ze doen van alles, maar dan net met een beetje een ander smaakje.
0: Okay,
1: dus zoals heel veel coverbands doen, ze maken het een beetje eigen. En vroeger was daar Fleming de hoofdzanger eigenlijk, zeg maar.
0: Die komt eruit.
1: Ja, en een beetje ook zonder hem gaat het als een leien dagje, zou ik maar zeggen. Ja. Oh, hoor eens. Kijk.
0: Lekker.
1: Strot, jongen.
0: We gaan heel even luisteren naar wat er op de Legend and Queens podium gebeurt. En daarna schakelen we even naar de mainstage. Want daar is het ook gekhuis. Even luisteren.

Lekker live vanaf Lost Lake Festival. Dit is MFM Brabant. Je hoorde Coincidental on stage. En straks nog veel meer bandjes. Maar we gaan eerst even overschakelen naar Mainstage. Even luisteren wat daar allemaal gaan. Zo, wel lekker goede beat dit hoor.

0: Je hoort nog steeds Ronald van Helden op MFM Brabant. Ik moet wel zeggen, hij draait wel de nodige hits vandaag.
1: Dat doet hij best goed eigenlijk. En dat voor een wijnboer, hè?
0: Voor een wijnboer is het echt wel goede
1: Nou, dat had ik niet verwacht van hem.
0: Goede sluitwissel om nog daarnaast te DJ'en. Ja. Zullen we nog een verdere stukje luisteren?
1: Ik ben benieuwd.

0: Je hoort nog steeds Ronald van Helden op MFM Brabant. Hij staat nu op de mainstage van Lost Lake. En ik moet zeggen, als zijn wijn net zo lekker is als het mixje, dan weet ik wel waar ik mijn wijn ga halen.
1: Ik vind het wel slim. Dit is gewoon om zijn wijnbusiness eigenlijk te promoten. Gaat hij een beetje pluizen naar. Dat is heel slim van hem. Doet hij goed.
0: Heel slim aangepakt. Wij zijn zo meteen nog terug met een show vol hits.
2: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
3: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
4: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
5: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
4: Elektrodeskundigen.nl.
6: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
7: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
4: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
8: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Dit is MFM.
9: MFM Brabant.
2: Overal.
9: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 7 uur.
10: Robert Baltus met het NOS-journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hantavirus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijke overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn 2 jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwman.
11: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. En we gaan zien hoe dat verder gaat.
10: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n 780 miljoen euro voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.
13: Get out there.

Fats & Small. Met Tonight hoorde je bij MFM Brabant. Coincidental staat nog voor een paar minuutjes op het podium. En mij leek het leuk om nog heel even te gaan luisteren naar wat ze nog gingen spelen.

0: je hoort een mooie cover van Ready to Go van Republica. Uitgevoerd door Coincidental. Niels, jij bent hier de muziekkenner. Ga los.
1: Over wat? Over muziek.
2: Waanzinnig.
1: Waanzinnig inderdaad. Als ik het mag raten, en ik zit dan niet in de jury. Patrick, die naast ons staat, die zit dan wel in de jury. Ik zou het een 8 geven. Ja, ik geef het gewoon een 8.
0: Dat is,
1: met mijn bescheiden muziekkennis inderdaad, ja.
0: Er zit geen woord Chinees bij, zo te horen.
1: Is dat?

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In bij MFM Brabant. Even kijken of we verbinding hebben met Rutger.
1: Rutger, hallo, hier, heb je nu verbinding met
0: op
1: mij?
0: Op het terrein, we hebben verbinding met jou, Rutger. Hallo.
1: Zo, nou, dat is even wennen.
0: Nou, waar ben jij nu ergens op dit grote loslik terrein?
1: 10 meter van jullie vandaan.
0: 10 meter van ons vandaan. Nou, gezellig. Ik kan jou niet zien vanaf hier. Dat dan weer niet.
1: Ik sta onder de tent, want het regent een beetje. Het is hier best wel druk nu aan het worden. En ik ga even iemand aanspreken. Hallo. Emme van Brabant. Hoe vinden jullie het vandaag op het festival hier?
2: Wij zijn er pas net, dus we staan aan ons eerste biertje.
1: Hangt de sfeer er bij jullie wel goed in?
2: Het is nog een beetje koud en een beetje nat, maar dat komt dadelijk vast goed.
1: Ja, het weer is niet helemaal fantastisch. Voor wie zijn jullie gekomen vandaag?
2: Het is hier in de straat, dus gewoon voor de gezelligheid.
1: Jullie komen gewoon een beetje bier drinken.
0: Ik ben wel benieuwd of ze heel erg fan zijn van je broer.
1: Dankjewel. Mensen weten waarvoor ze zijn gekomen vandaag. En dat is heel mooi en dat is goed te respecteren. Terug naar jullie allemaal.
0: Helemaal goed. Dankjewel, Rutger. Live vanuit het Lost Lake Festival terrein. Hotshot nu bij MFM Brabant van Karen Jong.

0: Anastasia.
1: Nee, MFM.
2: Wat een hit.
0: Cowboys and Kisses was dat. Ondertussen is het alweer 7:30. De sfeer zit er goed in. Op de mainstage. Op de benches stage. De sfeer zit er overal goed in. Zometeen meer MFM Brabant live vanuit het Lost Lake Festival.
3: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
4: Zo ben je terug.
5: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundige.nl.
6: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
7: Kies van der A.
6: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
8: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Hardy Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
9: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
6: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
5: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
10: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
11: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Bij een tankstation langs de A50 bij Schaik is vrijdagmiddag een vrouw overreden door een vrachtwagen. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het slachtoffer is een oudere vrouw. Ze is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar was nog wel aanspreekbaar. De alarmdiensten werden vrijdagmiddag rond 1:15 opgeroepen. Naast ambulances, brandweer en de politie werd ook een traumahelikopter ingeschakeld. Bij het tankstation werden schermen geplaatst. De omgeving van het tankstation werd afgezet. Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd. Stichting Os & Partners gaat op 19 mei officieel van start in het Warenhuis in Os. Het is een gebiedsmarketingorganisatie waarin ondernemers, organisaties als het Toeristisch Informatiecentrum en instellingen op het gebied van recreatie, toerisme, cultuur en vrije tijd de krachten bundelen. Het doel is om de lokale economie een boost te geven door Os en alle dorpen en stadjes in de gemeente op de kaart te zetten als dé plek om te bezoeken en te recreëren. Agrariërs in de gemeente Benhezen mogen onderling vrijwillig stukken grond gaan ruilen. De bedrijven kunnen daardoor makkelijker gaan werken en kosten besparen, zo is het idee. Bij vrijwillige kavelruil ruilen minimaal 3 eigenaren grond met elkaar en in een overeenkomst wordt dan vastgelegd wie welke grond krijgt. Volgens de gemeente moet dat meerdere voordelen opleveren. De percelen worden slimmer verdeeld, zodat landbouwbedrijven beter kunnen werken. Ook worden de bedrijven daardoor beter voorbereid op de toekomst. Het weer, morgen af en toe zon en kans op buien. Het wordt 13 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
10: Noordoost-Brabant.

0: Dit is op zich fijn. Even lekker rustig. Adem komen. Vrijdagavond met je voeten omhoog op de bank. Maar goed. Daarvoor zijn we hier niet gekomen. Ja, op het tijdste tafel. Niet op de bank zelf.
1: Nee, je bent gewoon hier zijn bij Lost Lake.
0: Daar wilde ik dus naartoe. Want hier gebeurt het. Laten we even luisteren naar hoe de mainstage nu aan toe gaat.
2: Let's go.
0: Dat is wat.

0: Total Attack live op Lost Lake Festival. Wij zijn erbij met MFM Brabant. De sfeer zit er goed in. Overal, hè. Ik zie nu zelfs mensen op het strand lopen voor het eerst. En dat komt omdat die zon is doorgebroken.
1: Maar waarom heb jij je zwembroek niet meegenomen? Want jij had er ook moeten lopen, Niels.
2: Nou, we hebben wel de geruchten gehoord dat jij zo dadelijk gaat skinny dippen.
1: Ja. Als jij meedoet wel.
0: Oh, wacht eens eventjes. En hoeveel moet ik hiervoor betalen? Of
1: het is gratis. Je hoeft geen subscription, geen OnlyFans, geen Friends to Friends. Hoeft allemaal niet.
2: Zo.
1: Nee, als jij gaat, ga ik ook.
2: Oei,
1: of andersom, als ik ga, moet jij ook gaan. Nee. Als jij gaat, ga ik ook.
2: Je wordt iets wel heel iets groots opgelegd. Ik ga je heel even over een nachtje overslaan, denk ik.
1: Noem je het nou groot?
0: Ik denk dat heel erg gaat
1: tegenvallen. Overstijging van jezelf.
2: Een Hollandse cocktailkanaal wordt mij voorgelegd, jongens.
1: Wat is een Hollandse cocktail?
2: Er zijn van die hele kleintjes die in zo'n hele...
1: Nee, dat moet je ook niet op je Tinder-profiel neerzetten. Daarom heb je ook geen scores.
2: Oh my god, dat is het.
1: Hollandse kleintjes, dat gaat niet werken.
0: Nou, dat gaat zo meteen misschien geskinnydipt worden.
1: Nou,
0: ik ben heel benieuwd.
1: Als je het doet... Hé, ik ga, ik zweer 100. Echt.
0: Dit wil je meemaken, zo meteen op MFM.

0: Becky Hill en David Guetta, Remember bij MFM Brabant. Ondertussen is het alweer bijna 8 uur.
1: En om 8 uur staat er iets leuks op de planning. Hot Obsessions. Ik zag al een hele merch stand staan met allemaal shirtjes van hun. Dus ik denk dat ze wel een grotere fanbase hebben. Dus ik hoop dat eigenlijk op het voor het podium wel terug te zien.
0: De hooligans,
1: dat de groupies staan.
0: Karen, zeg maar, de groupies inderdaad.
2: Hé, maar dat skinny dip, hè?
1: Ja.
2: Even een klein beetje informatie. We gaan ook op Roezenbos uitzenden. Dat is in september is dat. Dan is dat wat lekkerder weer.
1: Ja.
2: Dan ben jij er ook. Okay. Als je er niet bent, kom je halen.
1: Oké.
2: Okay. We gaan skinny dippen.
1: Dat is een klein dreigement.
2: Maar... Nee hoor.
0: Okay. Maar zet maar alvast die agenda.
2: Dat volgens mij is hij zo gek als een deur. Volgens mij zou je het wel doen.
1: Ik...
2: Of schaam je je dan? Hoe is de gemiddelde lengte in Brabant hier?
1: Ja, ik ben 2 meter, hè. Kom op.
2: Oh, ja.
0: Is dat allemaal in verhouding?
2: Is dat
0: allemaal
2: in verhouding? Ja.
0: Zo meteen meer.
1: Ik weet niet over welke lengte deze toont.
2: Voor de mensen thuis, jullie zijn dus iedere vrijdagavond op radio van 6 tot 8, hè?
1: Ja, zeker. Ja, zeker.
2: En wat doen jullie dan? Ook een beetje lullen, muziek draaien en zo?
0: Lullen en muziek draaien. Ja. We hebben een spelletje dat heet Scooter of Bladblazer.
2: Hoe?
0: Scooter of Bladblazer.
2: Scooter of... En wat is dat?
0: En daarbij moet de kandidaat raden of het geluid dat te laten horen van een scooter of een bladblazer komt. Want wij kwamen erachter dat die geluiden heel erg op elkaar lijken. Een huismerk blikje cola.
1: Ja, het budget is niet zo heel groot natuurlijk. Dus,
2: Nou, als je gaat skinny dippen, als je dat gaat doen, let op. Ik ga iets vertellen, dan word je helemaal gek.
1: Nou, komt er
2: iets. De NOS, wacht maar.
1: Ja. Okay.
2: Het journaal en zo. Luister, als jij gaat skinny dippen, krijg je van mij 250 euro. Hey,
0: 250 euro? Weet je hoeveel huismerk blikjes cola dat
1: kan
0: zijn?
1: Ik heel veel huismerk blikjes cola van halen.
2: Maar, of nee? Simpel.
0: Moet hij nu al het hoger geven?
2: Wie biedt meer? Moet het hoger?
1: Het moet hoger, man.
2: 350.
1: Nee, dat vind ik nog steeds te laag.
2: 500.
1: Vind ik nog steeds te laag.
2: 750.
1: Vind ik nog steeds te laag.
2: Nee, dan stop ik.
0: Ja, maar het zijn bizarre bedragen die
2: we hebben. Nee, anders kan ik het niet wit wegkrijgen.
1: Nee, dan moet de belasting naar achteraan.
2: Een tikkie gaat tot 950. Ik wilde nog wel hoog gaan, maar ik zag je gezicht. Doe maar niet. Oké. Okay. Zometeen meer vanaf Losdijk. Mannen, wat leuk is jullie er waren, oprecht. Super.
0: Dankjewel. Ja, ik vond het ook ontzettend leuk. Ja. De sfeer is goed hier. Het is één grote gezelligheid.
2: En nu gaan jullie weg. Is die hele sfeer weg?
0: Ja, dat wel. Wij zorgden wel voor de sfeer.
2: Is wel waar.
1: Maar we blijven nog wel heel even.
2: Ja, leuk.
1: Ja.
2: Leuk.
1: Maar,
2: Die mensen van het NOS-journaal zitten te wachten.
1: Ja, ja.
3: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM. MFM Brabant. Overal. Jouw muziek en jouw nieuws. Het nieuws van 8 uur.
4: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het Hanta-virus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
5: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend. Want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
4: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes, en Calum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer, bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien, bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

0: Peter Tosh en Mick Jagger live vanaf Lost Lake Festival. En ja, het is mega druk hier al. Tegenover mij nog Niels.
1: Goedenavond.
0: En Rutger is er ook nog.
2: Rutger is er ook nog. Hallo Rutger. Ja.
0: Jullie gingen niet skinny dippen?
3: Nou, ik vraag me dus daar ook dingen aan af van de legaliteit om te gaan skinny dippen. Want dan sta je in je blote tolly aan de bewaker uit te leggen hoe je aan het skinny dippen was. Dat,
0: ja, ik versta je niet. Wat zei je, sorry?
2: Dat is een hele ongemakkelijke situatie is dat.
0: Nee, ja. Als je zegt dat je van de radio bent, komt het wel goed.
2: Heel veel meer ineens, ja. Dat is heel gek. Ja, dat klopt. Ja, mooi is dat. Ja, wij zijn gefascineerd door het stier ook dat daar staat. Er staat er een stier waar je op kan rijden. Ja.
0: Even kijken hoeveel geld ik daarvoor heb. Precies. Even kijken hoeveel geld ik daarvoor over heb.
2: Kan je daar nog wat op inzetten, inderdaad? Want dan weet ik nog wel iemand...
0: Skinny, hè?
3: Ja. Nee, dat gaat niet gebeuren.
0: Oh,
3: dan flappert alles in het rond. Dat is niet normaal.
0: Ai.
2: Dat is wat de mensen juist willen zien, zou ik zeggen. Maar goed,
3: daarvoor stopt niemand.
0: Wat zei je?
2: Ik zei, dat is wat de mensen willen zien juist, lijkt mij.
0: Maar goed, het scoort wel, hè?
2: Publiekstrekker.
0: Ja. Publiekstrekker.
3: Mij leek het wel leuk om zo dadelijk misschien naar die stier te lopen... en dan met iemand een weddenschapje te leggen of die langer dan mij erop kon zitten.
0: Ik weet niet wat je tegenhoudt, maar als je dat leuk lijkt, moet je dat vooral doen.
3: Helemaal niks houdt mij daarin tegen. Maar ik denk wel dat ik ga verliezen, though.
0: Ai. Ik kijk even naar de afdeling techniek, want je moet een microfoon meenemen. Ik vraag het even aan Cas, onze technicus. Doe je hoofdtelefoon even op. We hebben een vraag. Rutger wil zometeen op een stier gaan zitten en kijken hoe lang die kan blijven zitten. Maar is dat microfoon technisch verantwoord?
4: Ja, hooguit dat hij achter zijn keel komt.
3: Misschien.
0: Zou je dat vervelend vinden?
3: Dat zou mijn carrière in het vervolg wel lastiger maken, denk ik.
4: Ja, of juist niet ingebouwde microfoon.
0: Ja. Je kan ons amper verstaan, want het is zo'n herrie hier. We zijn live vanaf Lost Lake. Zeg maar Rutger, wat wil je zeggen?
3: Ik wil helemaal niks zeggen, maar ik beaam met jou dat het echt heel luid is qua muziek hier.
0: Ja.
3: Dus dat wij ook een beetje in de microfoon moeten schreeuwen, anders hoor je echt helemaal niks als je daar thuis zit te luisteren.
0: Oh mijn god. Zullen we even een liedje draaien? Of nee, we gaan even naar de mainstage. Even luisteren wat daar gebeurt. Volgens mij is Jeffrey Hees daar of zo. We gaan even luisteren. Mainstage, ja. Lost Lake Festival.

0: laatste minuten tikken weg voor Hak op de Tak. Je luistert naar MFM Brabant. Het gevoel van Lost Lake Festival bij jou thuis op de radio. Super tof. Maar we hebben iets anders belangrijks, want we gaan schakelen naar Niels en Rutger. Dag mannen.
1: Goedenavond Patrick. Wij waren dus gefascineerd, ontzettend gefascineerd, door het stier.
2: Ja, de stier
1: zeg je trouwens.
2: Er is hier een rodeostier en ik zie dat er ook een kleine rij staat voor de rodeostier. Het idee is dat je op de stier gaat zitten en dat je zo lang mogelijk moet blijven zitten. En anders niks volgens mij, maar het is wel leuk. Ja, het is gewoon een stier zoals je het kent. Nou, er gaat nu toevallig ook iemand op. Ik hoop dat wij nog samen zijn, want ik hoor het verder niet.
0: Nee,
2: dat wel. Die herrie, dat maakt het plaatje wel compleet, ja. Nou, er gaat nu dus iemand op een stier. Ja, er staat een enorme rij hier. Wij wilden eigenlijk het liefst natuurlijk zelf.
1: Gelukkig
2: maar een vordering is ook weer zoiets.
1: Ik praat door jou heen, want ik versta jou niet eens, joh. Ja. En ik sta naast je.
2: Ik kan er helemaal niet horen, man!
1: Oké, er gaat nu een meid op de stier
2: zitten. Waardevolle eigendommen worden nu ingeleverd. En daar gaat iemand de stier op. Nou, dit wordt spannend.
0: We zijn live op Lost Lake Festival.
1: Maar doe ik
2: ook. Oh, ze is begonnen.
1: Ze zit op de stier.
2: Natuurlijk begint dat een beetje rustig.
1: Ze zit op de stier. Ze zit nog steeds op de stier.
2: Oh, het gaat moeilijk. Het gaat moeilijk.
1: Oh,
2: ze valt al meteen.
1: Dit was niet een al te beste ronde.
2: Ja,
1: ik weet niet of ik het beter zou kunnen. Dat is het erge.
2: Ja.
1: Oh, mag volgens mij nog een ronde. Oh. Er zijn technische problemen met de stier volgens mij. Dat is wat we hier nu meemaken.
0: Technische problemen met de stier.
1: Oh, ze gaat nog een keer.
2: De stier is hersteld.
1: Hij kan weer door. Ik hoop voor haar dat ze beter resultaat boekt dan net. Ze zit al nu op volgens mij.
2: Kijk, dit gaat er nu al langer dan 2 seconden goed. Dus respect daarvoor.
1: Dat begint natuurlijk heel rustig.
2: Het begint al moeilijk te kijken.
1: Sorry Niels, ik praat net door jou heen. Maar dan komt er dat... Oh, ze verhopen niet echt vanaf. Wanneer het niet meer gaat, stap er vanaf.
2: Ja. Wat blijkt, de meeste mensen hier op Lost Lake Festival hebben gewoon niet zo'n goede coördinatie.
1: Ja, ik weet niet hoe ik het erop zou doen. Dus misschien moet ik dadelijk toch een keertje me gaan wagen.
2: Ja, dat zou zomaar kunnen.
1: En ik denk dat je beter bent dan de rest. Nou, terug bij jou, Patrick.
0: Het is ongelooflijk. Die mannen die zijn hier op het terrein, ze komen nu teruggelopen. Ja, het op zo'n stier blijven zitten is natuurlijk wel het aller moeilijkste wat er is. Jullie waren goed te horen, maar het is wel moeilijk te verstaan allemaal, hoor.
2: Zelf ook echt voor geen meter horen. Maar ja, het staat daar zo hard natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar goed, toch mooi zo'n stier.
0: Ja, het is radio, microfoon.
2: Ja. Zit hier gewoon een gast voor zijn uit te lullen. Ja.
1: Zijn we nog live? Oh, dat wist ik niet.
0: Ja, we zijn zeker nog live.
1: Ik kom hier een paar dames tegen. En
0: die waren hier net ook al.
1: Wil... Ja, we zijn wel in voor een beetje karaoke, toch?
0: Nee.
1: Ja, toch. Nee. Leuk. Ja,
3: ik vind het wel een goed idee.
1: Ik vind het altijd een heel goed idee.
0: Nee.
3: Ik
1: vind
3: ook.
1: Ja, maar partypoepen, Patrick.
0: Nee, niks party. Jezus, wat herrie. Niks partypoepen, maar ze waren hier net ook al, maar... Dat wordt helemaal niks. Dat willen mensen in de auto thuis niet horen.
1: Dat is juist leuk.
0: Ja, dat zeiden we over Skinny Dip ook.
1: Ja, komt het weer, hè?
0: Meer Lost Lake, zometeen op de radio.
4: Hoor jezelf. MFM. MFM. Jouw nieuws, jouw

Bardo en Reinier Zonneveld bij RBFM Brabant. Je hoorde Loco Loco en nu op dit moment on stage Odd Obsessions. En ze zijn bezig met een battle of the band. Wie gaat er straks naar huis met 2000 euro? Je gaat het straks ook horen hier bij RBFM Brabant. En we halen de winnaar of winnaars, winnaressen, winnaars naar de studio. Ik zal meteen dus lekker blijven luisteren. Wie wint er straks 2000 euro? We gaan heel even luisteren nu naar Odd Obsessions. Live on stage bij Lost Lake Festival.

live on stage, Lost Lake Festival, Odd Obsessions. Heerlijk. En straks de uitreiking van Battle of the Band doen we live op de radio. We gaan even overschakelen naar de main stage. Even luisteren wat daar aan de hand is. Jeffrey Hazen hoor je nu. Live.

0: En het is vanavond allemaal waar. We zijn allemaal hier op Lost Lake. Zijn er mensen die daar de zin hebben toevallig of niet? We hebben het vooral niet koud vanavond, hè, dat we dat even weten. Die koude zal de sfeer verpesten, maar dat gaan we niet laten gebeuren. En jullie dansen lekker mee, zie ik. Dus ik hou het lekker dansbaar. Vinden we dat oké? Ja? Anders krijgen we het wel koud en dat moeten we niet willen. Lieve mensen, ik heb een hele rare vraag. Maar zijn er toevallig mensen aanwezig die te veel geld uitgeven? Het zijn ook altijd dezelfde mensen volgens mij. Nou, je hebt van die kranen in het leven, die moet je niet te lang open laten staan. En ook niet deze kraan. Brees en ik maakten een paar jaar geleden een liedje over. Dat liedje heet Gooi hem dicht, gooi hem dicht. Let's go.
1: Je had maar één wens.
0: Oké, daar heb je weer.

Maar nu gaat hij. Ik draai hem dicht. Ja, ik draai hem dicht. Ik draai hem dicht. Oké, DJ, we stoppen heel even de show. Stop de show, DJ. Geef even alsjeblieft één handje in de lucht. Dat hoort namelijk bij het volgende liedje. We hebben allemaal één handje in de lucht. En maak even deze beweging met me, want dat hoort namelijk bij de vibe. Bij de vibe. Oké, en doe me nou. DJ,

Oké, okay, even een heel andere vraag. Zijn er toevallig Koos Albers fans aanwezig vanavond? Wie is de allergrootste Koos Albers fan? Dan moet je goed je best doen, want dat ben ik volgens mij. Maar ik heb een liedje van hem meegenomen. Dat liedje heet Zijn het je ogen. Ja, Bjorn, hè? Bjorn wil nooit met me meezingen. Oké, okay. Het klinkt heel mistroostig, maar dat is het niet. Het is even 30 minuten zingen en dan dansen.

is dat feestje! Gelukkig maar, lieve mensen. Het volgende liedje wat ik voor jullie mag zingen, dat is een liedje uit 1997. En in 1997 was het meisje waar ik over zing zo lelijk als de nacht. Een half jaar geleden kwam ik ze samen tegen met Billy Dans, Afro Bros en Brace. En ze was ineens veel mooier dan we dachten. En toen mochten wij daar een 2.0 op maken. Ik zou zeggen, dit is voor alle mooie dames hier aanwezig. Dit is het meisje 2.0. Oké, let's go.

0: Free Hazen live op het Lost Lake Festival. Tegenover mij de enige echte.
1: Ja, ik wist het gewoon, hè. Die gaat komen.
0: Ja. Eén keertje.
1: Ja, nou, één keer.
0: Hoe gaat het? Hoe vind je het tot nu toe?
1: Nou, ik vind het wel erg gezellig, moet ik eerlijk zeggen. Het is koud, dat kan ik alleen maar toegeven. Het is koud.
0: Ja, maar als je blijft bewegen, dan blijf je wel warm.
1: Ja, precies. Als je dit een beetje met bobbelen bent daar bij Jeffrey, dat is best gezellig. Zeg ik, ja. Hier hoor je dat, meisje. Wie was dat ook alweer? DJ Madman, hè?
0: Ja.
1: Madman. Ja. Je bent zo lelijk als de dag. Dat was het.
0: Je kont heeft de kleur van een kanarievacht of zo. Dat was het ook alweer zoiets.
1: Ja. Maar goed, ik vind het wel heel gezellig. Ik moet eerlijk zeggen, de beentjes op het podium zijn uitzonderlijk van kwaliteit. Je moet ervan houden, dat is zeker waar. Is het jouw genre, dan zit je helemaal gebakken. Is het net wat anders, kun je er nog steeds van genieten. Maar dan heb je wel even wat anders, weet je wel?
0: Ja, je kan bijvoorbeeld kiezen voor dit. Maar als we het dan over contrasten hebben...
2: Ja. Goeie DJ, die instartjes, hè? Goed bezig, ja,
0: lekker Nederlandstalig, ja. Feestje.
2: Ken die wel, hè? Hey, put your hands up! Put your hands up! Put your hands up!
0: MFM Live, Lost Lake Festival.

Los Lake, ik vind het zo gezellig. Ik ga nog één keer Bailando, speciaal voor HN zingen. Lieve mensen, ik vond het een eer om hier te staan. Maar voordat ik hier weg ga, wil ik even twee handjes in de lucht. En doe het als je het leuk vindt. Altijd denk ik wel dat het gaat lukken deze keer. Oké. Lieve mensen, put your hands up.

0: Lekker hoor, Lost Lake Festival met Jeffrey Heesen. En volgens mij krijgen we nu Kas Verhuizen, toch?
1: Ja, Kas Verhuizen, ja. Ook wel zo'n ding, hè? Ja. Heeft ook een eigen schare, een beetje aanhang zo. Dat is wel leuk.
0: Ja, ik ben wel benieuwd.
1: Ja, ik ben ook wel benieuwd. Maar goed, dit was volgens mij een outsider remixje van...
0: Zeker. Ja, dat klopt, ja. Dat klopt.
1: Knalt als een ballen. Ja.
0: We gaan even luisteren naar het bandjespodium eerst eventjes. We gaan zo meteen naar Kaffer Houser en de Hofnar Presents Eurodance. Oh, dat vinden wij heel lekker. Ja. We gaan eerst even naar het bandje luisteren. Dit is Odd Decisions. Obsessions. Wat zei je, sorry?
2: Obsessions.
0: Oh, Obsessions. Ja. Ja. Oké, okay, let's go. Laten we even luisteren. Maak het uit. Potato, potato.

Zou al haast wel op het einde, man. Jezus, gaat snel altijd. Iemand, Metallica!

Lekker, de mannen van Odd Obsessions op MFM Live op de Legends and Queens Stage. Straks meer hier live vanaf het Lost Lake Festival. We gaan ook even luisteren wat er op een mainstage zometeen gebeurt. Met Kaf Verhouser. We hebben ook nog je broer straks. Danzado en de feestmeester. En je hoeft niks te missen als je blijft luisteren naar MFM Brabant. Het station vandaag en morgen van Lost Lake Festival. En dit is Stamper nu 12 to 12 op MFM.

MFM live vanaf Lost Lake Festival. Patrick hier. Goedenavond, het is bijna 9 uur. We gaan tot aan 9 uur nog even luisteren naar Kapper Hauser. Daarna hebben we al het wereldnieuws, alle ellende die er in de wereld speelt in het NOS-journaal. En daarna meer vanaf Lost Lake Festival. Luister even mee naar de mainstage. Naar Kapper Hauser. Lekker.

0: Songfestival. Zometeen meer vanaf hier.
1: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
1: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 9 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen proberen het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
4: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen, dus samenleven.
3: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een eerder Palme d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast.
5: Is het prix complètement? I can't believe this. This is the last thing I expected.
3: Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, Robert. Volgende keer foutloos. ANWB Verkeersinformatie bij MFM Brabant. 1 melding op dit moment als je vanuit Utrecht deze kant op komt. A27 Utrecht-Gorkum, knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen. Daar is de weg dicht in verband met wegwerkzaamheden. Zometeen meer vanaf het Lost Lake Festival.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.

Sweet Lovin' van Sigala bij MFM Brabant live vanaf het Lost Lake Festival. We gaan even naar de mainstage schakelen, want daar is Kafferhauser lekker bezig. En de Hofnar presents Eurodance nu live.

ZFM Brabant. Vanavond en morgen nog. Het station om het gevoel van Lost Lake Festival bij jou thuis in de auto, waar dan ook, te krijgen. Straks om 10 uur hebben we nog je broer. Niet jouw broer, maar je broer. Wordt lekker. Flitsmeister en Danzado en de feestmeester. En nu live on stage op Mainstage. Kafferhauser en de Hofnar presents Eurodance. Dit is MFM, waar je Lost Lake Festival hoort.

0: Bij mij aangeschoven is Cor Strijbos, de organisatie van het Losleek Festival. Hoe is het, Cor?
1: Ja, helemaal goed. Goeie avond. Fijn dat ik even hier mag aanschuiven.
0: Nou ja, ik vroeg je al 3, 4, 5 uur geleden, maar je bent zo ontzettend druk.
1: Nou, het kwam net pas door op de lijn dat ik hier naartoe moest.
0: Hoe is het vandaag?
1: Het is vandaag, de sfeer is hartstikke goed, maar het is wel wat frisjes, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, als je hier naartoe komt, moet je inderdaad wel een sjaaltje om doen, zeg maar.
1: Ja, een sjaaltje zou helpen. En ik moet zeggen dat ik heel blij ben dat het weer ons toch qua regen in ieder geval goed gezind is geweest.
0: Ja, want kijk, tegen regen kun je niet claimen, maar tegen kou wel.
1: Ja, ja, dat zeker. Dus ik ben blij met de opkomst vandaag. En het windje mag er wel een beetje wezen, ja, vandaag.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, hoef ik ze in ieder geval niet te laten. Hey, vertel eens heel even kort, voor de mensen die zitten te luisteren, ook thuis of in de auto nu. Laatste keer Losleek Festival, maar voor mij is nou niet helemaal duidelijk wat er nu komt. Na Losleek.
1: Na Losleek dan gaan wij door naar drietal evenementen. Eén is de Bergse Kermis, de andere is Hoesebos Festival. Oh. En het Winterrijk gaan we schaatsen op het centrum van Os.
0: Maar wacht heel even, Hoesebos, dat was toch helemaal gestopt en zo voor de mensen thuis die dat niet snappen nu. Komt het weer terug?
1: Ja, het komt weer terug.
0: Wat goed dit!
1: Wel een nieuwe locatie, moeten we eerder zeggen. Dus we gaan daar iets op de locatie van het nieuwe golfslagbad. Okay, gaan wij een hele mooie trein aankleden en daar gaan wij weer het nieuwe Hoesebos Festival organiseren.
0: En kijk, ik ben natuurlijk Hoesebos voor de laatste editie destijds gewend als een heel groot bosterrein. Maar jij vertelde mij vanmiddag dat je een beetje aan de rand gaat zitten of zo, toch?
1: We gaan aan de rand van een prachtig grasveld liggen. Dus het heeft wat dat betreft nu echt weinig met bossen te maken. We hebben wel de naam in ere gehouden.
0: Ja.
1: En het terrein zal een dorp zijn waar je eigenlijk als het ware in waant. Want daar loop je in en er staat een hele mooie kiosk en een hele mooie verlichting in gemaakt. Dus we gaan het helemaal anders opzetten, maar ik denk wel heel erg leuk om mee te maken.
0: Wauw, wauw. En we kunnen eigenlijk toch wel zeggen dat Losleek Festival eigenlijk een soort van in de plaats van Hoesebos was gekomen. Toch na dat gezeur met die vergunningen toen en zo.
1: Ja, ja, ja, wij wilden eigenlijk wel graag eens blijven organiseren. Toen zijn we hier naar Strand 10 gegaan. Daar zitten we nu voor het derde jaar.
0: Waanzinnige locatie trouwens, sorry dat ik je onderbreek. Ja, het ziet fantastisch mooi uit.
1: Ja, we zitten hier mooi bij Strand 10 aan de Gerfse Plas. En we hebben daar twee hele gave edities gehad. En ja, nu de derde. We hebben goed gekeken naar... Wat doen we nu met die huidige economische ontwikkelingen waar mensen gewoon langer wachten met het kopen van een kaartje? En dan hebben we gezegd, nou dan doen we dit nog één laatste keer knallen. Dan gaan we er iets moois van maken. En dan houdt dit hoofdstuk, wordt dan gesloten.
0: Vertel nog eens eventjes, want Berchem Events, dat is zeg maar alles wat erachter zit, alles wat dit organiseert. Ik zie jou altijd als hoofd, zeg maar, rondlopen.
1: Ja.
0: Wat doen jullie nog meer naast alleen maar Losleek en je noemde ook nog Winterrijk en zo. Wat doen jullie nog meer dan?
1: Wij zijn een evenementenbureau. Wij komen allemaal uit Berchem en we zijn... We hebben daarin mooie taakjes met elkaar verdeeld. En zo proberen wij dus die kermis of een schaatsbaan een beetje voor onszelf ook leuke uitdagingen op te zoeken om mooie dingen te organiseren voor de bezoekers.
0: Ja, ja. En met hoeveel mensen zijn jullie?
1: Wij zijn met 6 personen in het bestuur. In de stichting.
0: Ik zie zoveel meer mensen rondlopen met Berchem Event shirtjes.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Voordat wij al die bar hebben bemand en al die hekken weer staan en de opbouw, dan zijn we echt wel weer een paar honderd man die allemaal betrokken zijn bij Berchem Events. Ja, daar zijn we altijd heel blij mee dat we zoveel hulp krijgen van al die mooie mensen.
0: Wauw, wauw. Hey Cor, we zijn heel erg dankbaar dat wij hier ook mogen zijn namens MFM Brabant natuurlijk. Wij willen alvast even toezeggen dat wij erbij zijn bij het Hoesebos Festival.
1: Ah, gaaf, daar zijn we heel erg blij mee. Heel erg fijn.
0: Ja, we zijn sowieso, we worden hier altijd zo met zoveel liefde binnengehaald en behandeld. Ja, daar kunnen we niet uitblijven. Vind ik.
1: Daar zijn wij echt heel erg blij mee dat jullie daarbij willen zijn.
0: Top,
1: super.
0: Top, top, top. Nou, we gaan nog even luisteren naar Mark van Lees. Die staat nog op on stage. Cor Strijbos, dankjewel.
1: Graag gedaan. Hey,
0: en ik wil je morgenavond nog even horen, hè, hoe je stem is en alles.
1: Ja, gaan we doen.
0: Lekker.
1: Ik ben erbij. Hey, groetjes.
0: Groetjes.

0: Ja, kijk hem shinen, hè. Ja. Ja, van de achterkant al helemaal, hè. Dat snap je. Spiegelbol niet nodig. Ja, nou nog een microfoontje aanzetten.
1: Hij doet het.
0: Ja, zie je.
1: Goedenavond, Los Lake Festival.
2: Oh. Los Lake.
1: Oi, oi, oi,
2: Patrick,
1: oi, oi.
2: Ik wist dat jij ook een van de deelnemers was. Dat je wel je eigen fans meegenomen, zo te zeggen.
1: Mijn eigen fans meegenomen, kijk. Heel belangrijk. Mag ik even een applausje voor DJ Marek?
2: Hey!
1: Je hoort hem wel. Je hoort hem, hij is een beetje verlegen. Je hoort hem wel, maar je ziet hem niet. Marek, kom er even bij, kom. Niet zo verlegen doen. Kijk eens wat een knappe vent. Marek van Leest.
2: Vieze Marek.
1: Yes. Is dit een boeddhistische buiging?
0: Nee. Nee, is niet boeddhistisch.
1: Nee. Goed. Oh, je jingle, helaas. Hebben we niet meegenomen. Sorry. Nee, nee, nee. Stijn, zeg het maar.
2: Dames en heren, het moment waar het vandaag allemaal om gedraaid heeft. De Battle of the Bands.
1: Zo.
2: Op de Legend and Queen stage.
1: Zo.
2: Er is een winnaar uitgekomen.
1: We hebben
2: er is een winnaar uit de bus gekomen.
1: Alle reacties.
2: Het is druk geweest bij jullie op de chat, bij FFM.
1: MFM, maar keurig het goed. Leuk dat je luistert. We hebben heel veel reacties binnengekregen inderdaad. Van mensen die aan het luisteren waren. Die zeiden van, oh, wat een goede band dit. En ja, we hebben alles op een hoop gegooid. Van tot stage presence, tot energie ook vooral. Hè?
2: Energie hier, dan gaat het natuurlijk ook om het optreden zelf op de bühne.
1: Zeker.
2: De sfeer in de tent hier aan het water.
1: Uiteraard.
2: Heel erg belangrijk natuurlijk. Ja. We hebben eigenlijk alles meegenomen.
1: Wij hadden een decibelmeter. Zo.
2: Kijk.
1: En wie het hardste schreeuwt... Ja, die bepaalde dan...

0: Pieter ging winnen.
1: Ja, is het geen teken om ze dat
0: te zijn? Wij zijn de winnaar.
1: Zullen we ze erbij kunnen halen?
0: We gaan ze erbij halen. Mag ik een heel groot applaus voor
1: Bad Repetition?
0: Ja.
1: Cole Occidental. En we hebben Odd Obsessions.
0: Yes.
1: Komt er maar uit je oren. Kijk eens. Er zijn er nog twee over. De diehards van vandaag.
0: Kom er lekker bij staan. Ik ga even aan deze kant staan.
1: Het wordt een lekkere volle bedoeling.
0: Kom erbij.
1: En dat is alleen maar goed.
0: Zo, niet te snel allemaal. We zijn ook live op de radio op dit moment. Dus spannend.
1: Gezelligheid met alleen maar rasmuzikanten op de bühne samen. Zo is het ook, hè?
0: Ja, zet even een muziekje op. Wachtmuziekje. Ja hoor, nee, is niet nodig. Ze zijn er al. Kruip even een beetje in elkaar.
1: Kijk eens.
0: Mag ik van jullie allemaal een waanzinnig applaus voor deze bandleden. Iedereen, stuk voor stuk. Stijn en ik hebben de hele dag vandaag geluisterd, gekeken. De luisteraars van MFM Brabant hebben ook heel veel reacties bij ons achtergelaten. We hebben geluisterd naar het publiek. En ja, Stijn, jij mag het verder oppakken, want...
1: Er is één winnaar uitgekomen.
0: Ja, er is één winnaar, uiteraard.
1: Ik ga de check erbij pakken. Hij ligt hier achter klaar.
0: Mogen de prijs...
1: Op de stage van Baby
0: Stijn, mogen de prijs al wel noemen?
1: Die mogen we zeker noemen, want dat is een behoorlijke prijs zelfs. Hè?
0: Let op. Als je vanavond de winnaar bent, krijg je 2000 euro. Maar wie, oh wie... Gaat er met die prijs vandoor. Stijn, zeg het maar.
1: Of het nou 2000 euro in munten is, hebben ze er niet bij
0: verteld. Nee, dan wordt een hele gezellige
1: een
0: avond.
1: Prijs was het in ieder geval. Dames en heren, de winnaar van de Battle of the Bands Los Lake Festival 2026...
0: Is geworden
1: de heren van... Odd Obsessions! Kijk eens.
0: Het had wel leuk geweest als
1: heren,
0: we...
1: Heren, neemt hem in ontvangst.
0: Kom er maar bij.
1: Kijk eens. Voor het persmomentje. Wij gaan eventjes naar de zijkant.
0: Wij gaan even naar de zijkant. Had leuk geweest als hier een vuurwerkje bij had gezeten. Hè? Ja.
1: Dat kan nog steeds.
0: Ook kan nog steeds.
1: Dat ik wou zeggen.
0: Vuurwerk.
1: Kan nog steeds. Dames en heren, ik geef ze een groot applaus. Alle talenten van vandaag, alle deelnemers. Wij hebben genoten. Ik hoop jullie ook. Los Lake in ieder geval wel. Odd Obsessions. Het is jullie gegund.
0: Gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd met deze toffe prijs.
0: Kijk eens. Ja, dit was het, Stijn. Voor de
1: collegialiteit onder elkaar.
0: Ja,
1: Patrick.
0: Merci. Gefeliciteerd. We hebben echt genoten. Hebben jullie ook een beetje genoten? Kijk, dat is belangrijk.
1: En we zijn nog lang niet klaar, hè?
0: We zijn nog lang niet klaar.
1: De bühne staat al gereed voor zometeen. Stipt 10 uur. Trappen ze af. Knijters van vandaag. We gaan zometeen een heel mooi feestje bouwen met Baby Blue. Wij willen jullie alvast heel erg bedanken. Nog een hele fijne avond wensen. Geniet. Dans, drink. En dat zal allemaal helemaal goed komen.
0: En drink er op ons nog één, hè? En op Odd Obsessions.
1: Lekker. Dank jullie wel, veel plezier.
0: Fijne avond. Adoe.

0: And brown eyes.
1: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
2: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
2: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
4: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen. En dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
3: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen de afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden, volgens hem, nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

elke dag is het hoop op morgen. Want morgen is jou niet beloofd. Volg jouw dromen en leef ze. Want geen droom is te groot. Maak herinneringen. Forever.

0: Ik hou van jullie. Mijn publiek voor vandaag. Prachtig. Zingen.
1: Maakt niet uit of je wel of niet gelooft. We leven nu de droom.
0: Nergens.
2: Waar?

0: We waren gisteren in Duitsland. Toen we dit deden, ging het gek. Even nog één keer proberen, want dit heb ik niet gezien. Komt ie. Ja. Het maakt niet uit. We hebben een test. Laten we de test doen, B. Heb je een microfoon nodig? Laat je horen voor mijn DJ Lady B, alsjeblieft. Ja. Doet hij het? Hij doet het niet. Wil jij het overnemen even?
1: Nou, we doen altijd een test of er meer gezellige dames zijn of meer gezellige mannen. En ik heb het al gezien. Er zijn zoveel gezellige dames hier. Dames, laat je horen!
0: Alle mannen, laat je horen!
1: Dames, wij kunnen het veel beter. Dames, laat je horen!
0: Mannen!
1: Dames!
0: Mannen! Oké, zijn we blij dat er zoveel vrouwen zijn vandaag? Dat is een vraag aan alle mannen. Ik wil even testen of jullie kunnen zingen. Komt ie. Ik ben een kind van de duivel, mama. Jij hoeft niet te huilen, feesten. Als welke dag je me laat zit. Hoop dat je deze draait. Oh my motherfucking god. A Lost Lake Festival. It's about to go down right now. Ik wil dat jullie schoon naar huis gaan. Bezweet.

Ik hoef geen spits. Ik hoef geen bloemen. Gooi drank en drugs over mijn kist. Alles wat ik wou in het leven was dit. Fuck it!

0: Oké, okay, kijk degene links van jou aan. Pak diegene bij zijn of haar schouders en hoofd.
1: Komen we straks terug bij je broer hier live op Lost Lake Festival. En de hele dag waren we bezig met The Battle of the Bands. We hebben Bad Reputation gezien, Coincidental, nu Baby Blue bijvoorbeeld. Maar die doen dan niet mee met The Battle of the Bands. We hebben heel veel bands en heel veel mensen gezien vandaag. Maar bij mij in de studio, de winnaars van 2000 euro, Odd Obsession! Woo! Zo, wie was dat?
2: Ja, dat was ik, zeker.
1: Dat was jij. Ik moet even een beetje meeschuiven, want het is zoveel geluid hier. Het is best wel moeilijk om mij te verstaan. Misschien horen jullie mij goed?
3: Ja, zeker.
1: Oké, okay, wat zei je?
3: Ja, zeker.
1: Kijk, daar ben je al. Tegenover mij, Roel. Roel, hoe was het?
4: Ja, het was leuk. Het was gezellig. Het was een feestje. Ik denk dat het een geslaagde editie was van Lost Lake. Ja. Tevens ook de laatste, hoorde ik.
1: Ja. Ja. Maar het goede nieuws is, er komt Hoesembos Festival komt eraan. Moeten jullie ook gewoon komen? Ik ga met de organisatie praten, we moeten goed komen.
4: Ah, ja. Oh, wij gaan. Wij maken heel graag een feestje.
1: Ja, het was ook echt te horen. Hey, vertel even, wie heb je om je heen staan? Want je doet het natuurlijk niet alleen. Jullie zijn een hele formatie, vertel eens.
4: Ja, zeker. Wij zijn een formatie, waar bestaan uit 5 personen. Die eigen werk maken. En we hebben natuurlijk ook een hele crew achter ons. We hebben mannen voor de merch. We hebben stagehands. Dave.
1: Noem de namen even, introduceer ze even. Ook
4: goed. Goed, we hebben hier links van mij hebben we Rens, de Riff Machine.
5: Hallo.
4: Noemen we hem. Mr. Tallman. We hebben natuurlijk, daarnaast hebben we Peter dan daarof. We hebben rechts van mij hebben we Roel van Breukelen op de bas en Bas op de drums.
1: En Davis manager en chauffeur, heb ik begrepen.
4: Ja, hij is van allemaal thuis. Hij is multifunctional.
1: Multifunctional. Of ben je wel chauffeur?
6: Ja, vooral chauffeur, denk ik.
1: Hey, jullie hebben vandaag 2000 euro gewonnen met Battle of the Band. En de meest logische vraag is natuurlijk, wat gaan jullie met dat geld doen?
4: Wij gaan het geld gebruiken, denk ik, om onze eigen groei te bevorderen.
1: En waar zit dan dat in, die groei? Wat?
4: Nou, we willen meer FX'en, show-aspecten toebrengen aan
1: CO2-kanonnen.
4: Ja, zoiets. Ja. Okay. Nou, alleen moeten we wel opletten. Dat we, maar zoiets. Ja, inderdaad. We willen een timecode-show gaan schrijven. Kost enorm veel geld. Natuurlijk veel effort van mensen. En die moeten allemaal betaald worden. Dus uiteindelijk kunnen wij het geld heel goed gebruiken om de persoonlijke groei te bevorderen. Ja.
1: Hey, en neem ons eens even mee, hè. Odd Obsessions. Hoe zijn jullie zo bij elkaar gekomen? Zijn jullie gewoon een stel vriendengroep, gezellig, lekker met z'n allen een feestje doen? En dan, die kan ook zingen, die kan instrumenten spelen. Of hoe is dat gegaan?
4: Ik denk dat we dan eventjes over moeten schakelen naar de drummer. Want die kan het altijd heel mooi vertellen.
1: Ik geef het woord even aan Bas. Bas, vertel.
6: Nou, hoe komt het verhaal? Nee, we hebben twee fantastische gitaristen die een tijdje geleden, al enkele jaren geleden ondertussen, die hebben afgesproken om een keer samen een poging te wagen om een bandje te beginnen. Die kende Roel, onze vaste zanger. En,
1: maar sorry dat ik je even onderbreek. Een bandje beginnen, daar kom je niet opeens op natuurlijk.
6: Nee, goed. Maar zo is het toch wel begonnen. Om gewoon eens samen te komen en te kijken, wat kunnen we nou met elkaar doen? Hoe kunnen we nou gewoon iets tofs maken met elkaar? We hebben al eerder in verschillende bands gezeten. Coverbands voornamelijk. En het eigen werk maken, dat was toch wel
1: Dat kriebelde.
6: Daar wilden we iets meer mee. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Die twee heren die gingen samen een keer zitten. En Rens die opperde, ik ken wel een zanger. Nou, dat was onze Roel. En die op zijn beurt weer zei, ik ken een drummer. Dus meteen gebeld. Die belde mij op. Hey Bas, wil je in een bandje? Ik was net bij mijn vorige band gestopt. Ik wil wel in een bandje. Nou, dan kom ik je over 20 minuten ophalen, zei hij. Dus
1: wat? Hè? Wat een verhaal, joh.
6: En ook weer uiteindelijk. Ik kende Roel dan weer, onze bassist van een eerder bandje waar we mee hebben gespeeld. En zo was uiteindelijk via de band geboren eigenlijk.
1: Wat maakt Odd Obsessions nou zo tof? Is dat ook echt alleen de liefde voor muziek? Of gaat dat veel verder dan dat?
6: Natuurlijk gaat dat veel verder dan dat. Maar ja, hoe dat weet, kijk ik nog niet zo goed ik dat moet beschrijven.
1: Roel, hoe kijk jij daarnaar?
4: Ja, hoe kijk ik dan naar? Ja, ik denk... ja, het gaat wel verder dan dat. Je bent natuurlijk altijd met je maten bij je op pad. Ja, je deelt lief en leed met elkaar, letterlijk.
1: Jullie komen zeg maar ook bij elkaar thuis over de vloer, zeg maar.
4: Ja, zeker. Ja. De koelkast staat altijd gevuld, zeg maar.
1: En die koelkast, hoe snel moet die weer aangevuld worden? Een uurtje of zo?
4: Ja, die moet weer gerefilled worden, ja.
1: Na een uurtje?
4: Want, ja.
1: Oké. Okay. Hey, heel erg tof dat jullie even naar de studio wilden komen met z'n allen. Ja, kijk, ik moest het natuurlijk een beetje jureren vandaag. Nou, het was niet echt jureren, het was gewoon luisteren naar wat gebeurt er on stage. En wat ons vooral heel erg opviel, en ook de luisteraars van MFM, die hebben massaal gereageerd van, goh, wat gebeurt hier? En die hele radio hebben we harder gezet. Zo, het is de stage presence die voor ons hem deed. En wat het ook was, is gewoon, als het op de radio goed klinkt, dan is het een succes. Want een radio heeft een bepaalde magie. Er gaat een sausje nog overheen, allemaal apparatuur natuurlijk. Dus het wordt nog mooier dan dat je het hier hoort. En ja, gewoon dat jullie origineel eigen werk hebben, dat vind ik vooral zelf heel erg tof. En vandaar heel erg gegund de 2000 euro, de winnaars van Pedal of the Band vandaag. On Obsession!
4: Yes! Woo!
1: Waanzinnig. Hey, volgende feestje, waar gaan jullie naartoe?
4: Wij hebben upcoming gigs in Amsterdam, de Cave. Die hebben volgens mij... Wanneer precies? Ja, we hebben nu eerst een welverdiende vakantie.
1: En waar gaat dus, die heen? Naar Salau of zo? Ik hoorde net over Salau praten.
4: Ja, lekker in de caravan met het gezin gesmeten. Ja.
1: En dan zit je op dezelfde camping als Jan Smit, zei je net al.
4: Ja, nou, jouw stem, toch? Luisteraars, oordeel zelf. Hij heeft een beetje een schorre stem vandaag. Maar hij klinkt wel een klein beetje als Jan Smit, toch?
1: Ik mag gewoon een erotische lijn gaan inspreken. Op deze manier. Hey, heren, nogmaals heel erg bedankt dat jullie even naar de studio kwamen. Wij hebben echt waanzinnig genoten. We zijn ook lekker live op de radio te horen geweest. Laten we even contactgegevens uitwisselen, dat ik even de opnames naar jullie toestuur. We hebben steeds 20 minuten uitgezonden en ook naar andere stages geswitcht natuurlijk. Want Lost Lake is veel meer dan alleen Bad of the Bands natuurlijk vandaag. Dus laten we dat even doen en dan kunnen jullie ook horen hoe vet het echt daadwerkelijk klonk. In plaats van alleen in de in-ears.
4: Ja, thanks man. Top.
1: Leuk.
4: Super tof.
1: Heel erg bedankt. En heel veel succes met alles, heel veel plezier. Blijf genieten van hetgeen wat elkaar, of wat de mensen met elkaar verbindt. En dat blijft muziek, in mijn mening. Ja. Oh, sorry, ik zal je microfoon even openzetten.
4: Oh, sorry. Jij hebt zeker gelijk en dat klopt. Ja, wij delen die mening. Ja,
1: top.
4: Inderdaad.
1: Dank jullie wel nogmaals. En we zien jullie snel ergens weer terug. En hopelijk op Hoesebos Festival. Ik ga mijn hart maken voor jullie.
4: Zeker weten. En leuk. Vergeet vooral niet, luisteraars, om ons te streamen op Spotify.
1: Ja. Oké. Okay. Instagram, Facebook, wat gebruiken jullie allemaal?
4: Tuurlijk, dat hebben we.
1: Top.
4: Gewoon sessions. En dan kom je er vanzelf.
1: Top. Dankjewel, Roel. En Ben, laat je nog één keer horen.
4: Thanks, man!
3: MFM. Jouw muziek en jouw nieuws. Noordoost-Brabant, hoor jezelf.
5: Blitzmeister!

Kunnen jullie ook een beetje Engels praten? Zullen we een Engels liedje doen? Luister, ik sta al meer dan 10 jaar op het podium en die doe gewoon elke keer waar ik zelf lekker zin in heb. Moeten jullie ook doen? Wat zei je? Spreek geen Engels? Huh? Oké, okay,

Wauw. De energie is daar. Vanaf vandaag zijn jullie soldaten in het leger van je broer. We gaan het even testen of jullie het in je hebben. Het gaat zo. Voorwaarts!

0: generaal.
1: Wowzers. I love you too. Oké, laten we dit even testen. Hardcore, breng het terug naar die old school hardcore. Breng het terug naar die old school hardcore. Breng het terug naar die old school hardcore. Breng het terug naar die old school.
2: MFM.
3: Hier vlak om de hoek bij deze bus protesteren christenen. Zij vinden een houseparty een duivels fenomeen. Want jongeren zouden kapot gemaakt worden.

Iedereen kijkt me aan als je nog kan kijken. Ik sta hier. Iedereen kijkt me aan en zegt hi Tim. Of Jabrur. Iedereen twee handen wijd. Laatst wat ik van je vraag. Maar het mag nu echt. Jij ook. Ja, ja. Met die bruine haren. Twee handen in de lucht. Achterin ook. Iedereen let op mij. Let op mij. Komt ie. Wauw. Bijna allemaal. Ja, achterin. Ah. Dikke ketting om mijn nek en een gouden Rolex. Verder vind ik de grijp van mijn Nike.

0: moet het zo zien. Er is een strijd gaande. Hè? Er is een strijd gaande tussen Satan en God.
1: Oké, achter mij wordt gezegd dat ik moet stoppen. We gaan nog niet naar huis. We gaan nog niet naar huis. Gaan we nog even door? Ik ga gewoon niet meer achteruit kijken vanaf dit moment. Mag ik middelvingers in de lucht alsjeblieft? Los Lake, beste festival ooit. Heb je het naar je zin gehad vandaag? Of was alles kut behalve deze show? Nice. Nu stop ik even met mijn broekzak. Oké, let's go. Lekker! Are you ready? Kom dichterbij, dit zijn de laatste nootjes.
2: Alles loopt helemaal gesmeerd.

0: Wat een ongelooflijk lekkere, heerlijke tyfusherrie. Mag ik het zelf zeggen? Voor alle mensen die nu hun oren dicht deden. Ik heb een nieuw liedje bij me. We gaan al viraal, Maar die heb ik vorige week gemaakt. Ik heb hem gisteren in Duitsland gedaan. Iedereen heeft het gefilmd. Als je een primeurtje wilt, dit is jouw zomerhit voor 2026. Komt-ie.
1: Oh.

Ik had jullie hoog zitten, ja. Je mag terwijl je filmt dansen een beetje, ja. En zet het op internet. We gaan los. Let's go.

Wow. World premiere. Remember where you heard it first. Wil je wat vragen? Wat zeg je? Wil je op de foto? Na de show kom ik met jou op de foto. En met jou, met jou, met jou. Hebben jullie naar jullie zin? Ik mag er niet nog eentje doen, maar ik ga er sowieso nog eentje doen. B, let's go.

0: jullie ook, hou van jullie los, nee. Ik wil iedereen bedanken hier bij Licht, Geluid, de organisatie voor het boeken van je broer. Jullie van het voor het komen naar mijn show. Laat je horen van mijn DJ Lady B. Laat je horen voor jezelf. Ik wil iets harder voor B. Laat je horen voor B alsjeblieft.
1: Laat je alsjeblieft horen voor de enige echte, de legendary, je broer!
0: Dank jullie wel, tot de volgende keer. Love you!
2: Nog steeds live vanaf het Lost Lake Festival. Dit is MFM Brabant met alles bij Lost Lake Festival. Fijn dat je nog steeds luistert naar ons. En ja, je moet hier de volgende keer bij zijn. Maar dan in de hoedanigheid van Hoesebos Festival. Want ja, dit Lost Lake Festival was natuurlijk een vervanging door al het vergunninggezeik. En weet ik van de gemeente dat ze niet meer in het bos mochten. En daar kwam Lost Lake Festival voor in de plaats. Ook meteen de laatste keer vandaag en morgen nog. En je bent er live bij MFM Brabant. Even een kleine verkeersupdate. Mocht je richting Oosterhout willen op de A27 Gorkum-Breda. Daar staat tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Hooipolder. Allemaal ellende daar, wegwerkzaamheden. Je wordt een beetje omgeleid, dus dat komt helemaal goed. Zometeen meer vanaf Lost Lake Festival. En dan hebben we Danzado en de Feestmeester. Maar eerst eens hier even Mr. 305 Pitbull op MFM.
3: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: I'm a
1: fireball.
2: Pitbull en Fireball op MFM Brabant. En je hoeft helemaal niets te missen van het Lost Lake Festival. We zijn er nog tot 12 uur. En tegenover mij, Mark van Leest.
3: Ja, ik begin bijna te genieten van die jingle weer. Ja.
2: Van wat? Van wat?
3: Van die jingle.
2: Oh ja, toch wel?
3: Ja.
2: Mocht je nou denken van, welke jingle hebben ze het nou over?
4: Mark van Leest.
2: Daar is hij weer.
3: Je hebt hem gewoon onder de vinger staan, hè?
2: Zeker, speed dials.
3: Leuk.
2: Mark, hoe heb je het?
3: Nou, bij mij is het wel goed eigenlijk, ja. Ik heb lekker een beetje tussen de bedrijven in mogen draaien, zou ik maar zeggen. Nou, niet op de radio, maar wel gewoon daar op het podium.
2: Maar zeker wel op de radio af en toe.
3: Ja, wel. Maar wel gewoon leuk om te doen. En festival is een festival natuurlijk, maar dit heeft toch wel een speciaal plekje bij mij. En bij jullie ook.
2: Absoluut.
3: Ja. We zijn natuurlijk al jaren verbonden, een beetje met het Berchem Eventsbestuur. En vanaf de, nou ja, niet de eerste Hoezebos, maar wel een van de tweede of de derde. Zijn we eigenlijk van de partij, dus
2: gaaf.
3: Lekker creatieve gasten, leuke mensen. En ik kan niet anders zeggen dat ze elk jaar weer leuk om eens een keer wat deel te nemen. Ja.
2: Cor Strijbos, een van de organisatoren, hoe zeg je dat? Zuursleden, hoe moet je het noemen?
3: Ja, de voorzitter volgens mij.
2: De voorman.
3: Ja,
2: de lead singer. Ja. Die was hier daar straks even op de radio bij ons bij MFM. En die zei ook van, ja, wij willen zo graag mensen verbinden en mensen het naar hun zin maken. En ja, dat lukt ze toch iedere keer weer. Hè?
3: Ja, echt wel. En weet je wat nou leuk is? Het is gewoon ooit gestart als een uitdaging, hè?
2: Klopt. Ja,
3: ja. Dat verhaal, dat ken je. Ze dachten van, nou, die Berchemse kermis, dat kan vast wel beter. En toen hebben ze gewoon echt een gemeente uitgedaagd. Van, ja, hallo, want jullie kunnen wij vele malen beter.
2: Nou, dat is echt gelukt zo.
3: Die uitdaging aangenomen. Ja. Dat is wel leuk, hè? Ja.
2: Hey Mark, zullen wij voor de mensen die thuis of in de auto nu aan het luisteren, even naar de main stage,
3: even kijken.
2: Ja, is goed, komt ie hoor. Hoppa. Lekker hoor.
3: Lekker hoor.
2: Nee. Dan zou

Live!

0: feestje gaat hier nog even door tot middernacht. Je luistert naar MFM Brabant. Het feestje genaamd Lost Lake Festival bij jou op de radio. Lekker. Live on stage nu Dansado en de feestmeester. Blijf lekker luisteren naar MFM, want we zijn er nog ook morgen. En dan hebben we ook een mega, mega, mega line-up. Ik neem je even mee naar morgen. Dan hebben we onder andere DJ Jean, de chique bazen. We hebben, even kijken hoor, Dorothy's Disco, Wild Styles, Face DJ Ruud, Team Rush Hour, twee vrienden van mij, ook heel erg leuk. En je hoeft niks te missen, blijf luisteren. Zometeen meer vanaf Lost Lake Festival.
1: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
1: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 11 uur.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een erepalm d'or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Nightwatch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog bij 1 graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Sidney, ANWB Verkeersinformatie. 1 melding, mocht je die kant op gaan. A27 Gorkum Breda tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Hooipolder. Die is daar dicht vanwege wegwerkzaamheden. We zijn nog steeds live op Lost Lake Festival. Fijn dat je erbij bent. Het sfeertje van hier brengen wij naar jou in de auto of thuis of waar je ook bent. En we gaan even beginnen met DJ Jean. Die is er morgen pas. Super Sound.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: the 70s survived.
1: DJ Jean en Super Sounds of the 70s. Je bent nog steeds live aan het luisteren naar MFM Brabant live vanaf het Lost Lake Festival. En we gaan even kijken wat er op Mainstage gebeurt. Trouwens, morgen is hij er. DJ Jean, mijn grote vriend, om 8 uur. Wil je niks missen? Ben erbij.

Dames en heren, jongens, meisjes, volgens mij zijn we vandaag in Os. Kan het ook kloppen dat we ergens anders zijn of niet? Al met al zijn we op Lost Lake. Laat even een klein beetje de balletjes kietelen. Een klein beetje de grens opzoeken. Iets is harder, let's go!

0: me blij.
1: Huisfotograaf, meneer met de Ibiza-hoed.
0: Maar
1: even opnieuw.
0: Soms weet ik niet eens meer wat.

0: Ik denk dat we vandaag op Los Lake deze kunnen doen, maar dan iets harder. Heb je die toevallig ook bij? Ik denk dat je die bij hebt. Ik denk dat je hem bij hebt. Weet je, het is 11:30 geweest, hè? Dames en jongens, meisjes, zijn we klaar om iets meer gas te geven, ja of nee?
1: Die balas erop.
0: Ik denk dat het tijd is, ondanks dat... We hebben het koud, hè? Ja, jij sowieso niet. Jij speelt vals, denk ik, nog op dat blok. Ja, je hebt je jas zelfs open. Hé. Hey. Erg koud, hoor. Los Lake, laat me eens goed. Luister goed. Ik denk dat we iets meer energie kunnen halen om deze iets harder te doen. Let's go.

0: Jazeker. Ah, lekker. Jan van Alst, lekker jongen. Neem maar een slokje van je drinken. Hey!
1: Het is een lero.
0: El Clipo in de corner.

Laatste kwartiertje van vandaag. Los Lake vrijdagavond. We hebben nog steeds dan samen met een vrijsmeester. Alles kan en alles mag.

Lieve mooie gezellige mensen van Lolsweek. Kunnen we van alle mensen die nog lang niet genoeg hebben, twee handjes in de lucht krijgen alsjeblieft? Hou die handjes hoog!

0: Ze zitten er aardig lekker in, hè, Joey.
1: Vind ik ook.
0: Even kijken of we nog wel iets energie van deze mensen kunnen vragen vandaag. Ons like, yeah, ready, stop, let's go. Because we made the crowd go. Jan van Alst, ga je goed? Lekker maatje.

Dames en heren, jongens, meisjes, het is tijd om een klein groepsdansje te doen. De bedoeling is dat je twee armen heel breed langs je lijf gooit. En dat je voet links voor je rechter.

Dames en heren, wij zijn organisatie dat ons gevraagd of een klein kwartiertje langer wilde draaien. Zeiden wij, is goed. Willen we best doen. Maar dan willen we één plaat draaien en die plaat, daar zijn we nu bij. Dus we willen één ding afspreken vandaag. Al je energie die in je ledemaat hebt zitten, willen we nodig hebben op deze dan. Loslink, laat je één keer iets horen voor jezelf, alsjeblieft. Ah, er waren ongeveer vier mensen die dat deden. Joey, let's go.

lieve mooie mensen. Lost Lake. Wij waren dan samen met de B-weester. Laten we vooropstellen dat we het waarste vonden om hier met jullie te zijn vandaag. En laten we rustig aan afsluiten samen. Let's go. Yeah.

Denk jij dat we de mensen zo achter kunnen laten of niet? Zonder nou aan de mensen vragen of ze nog eentje willen. Zullen wij gewoon afspreken dat we nog eentje doen? Steen Bieschaar. Als ik win, draai er nog één. Als jij wint, draai er ook nog één, ja? Steen, papier, feest. Ja, let's go.

Deze hebben we al één keer gedraaid vandaag. Maar omdat het los like is, doen we speciaal voor jullie nog één keertje dan. Twee handjes in de hoofd. Whoa!

0: feestmeester Master hier met jullie te mogen zijn. Wel thuis, tot de volgende keer. Houdoe!
1: Je luistert naar MFM Live vanaf Lost Lake Festival. Het sfeertje van hier... Oh, wat een rust opeens. Het sfeertje van hier live bij jou op de radio. Super tof. En dat gaan we morgen weer doen. We zijn live vanaf 4:00 vanaf het terrein hier bij Lost Lake Festival. Ik laat je achter met gewoon lekkere muziek zometeen in de non-stop bij MFM. Onder andere Roxy Music, Mary J. Blige en nog heel veel meer. En dankjewel voor het luisteren voor vandaag. Morgen meer Lost Lake.
2: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Ik vergeet één ding. Ik moet even wat mensen bedanken. Mark van Leest, Cas Ebbers voor de techniek. En lieve Kelly Stewart, die de mooie foto's heeft gemaakt.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer, vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
3: Trophy on the beat.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.